0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait, en daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lokaal nieuws.
1: Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep, onder een stralend zonnetje, met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek, waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. Een deel van de A6 was vrijdagmiddag enige tijd afgesloten vanwege een verkeersongeluk. Het ging om het stuk tussen de afrit Lelystad Airport en de afslag Lelystad. Daardoor ontstond er een flinke file en liep de vertraging op tot zo'n 30 minuten. Volgens de politie zijn de bestelauto en de personenauto op elkaar gebotst. Daarbij is één persoon gewond geraakt, zo bericht Omroep Flevoland. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over een aangepast plan voor het Waterfront, de nieuwe wijk die aan de kust van Lelystad gepland staat. Naar aanleiding van het advies voor de Commissie voor de Milieueffectenrapportage, de MER, is het oorspronkelijke plan aangepast. Zo bestaat er in het aangepaste plan meer afstand tussen het werkeiland en de geplande nieuwbouw. Daardoor is het gebied voor landaanwinning in het Oostvaardersdiep wat kleiner geworden, is er meer ruimte voor de te verleggen waterkering en is de landaanwinning bij het Batavia-kwartier niet in de plannen meegenomen. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. En waar hebben we het dan nog over? Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde en dat is al iets. De overschrijdingen voor 2028 en 2029 worden voor een groot deel veroorzaakt door de uitgaven voor de jeugdzorg, die de laatste jaren explosief stijgen, maar ook zaken als hogere lonen en prijzen en stijgende kosten. Daarentegen zijn er meevallers als het gaat om bijdragen die Lelystad krijgt van het Rijk. Overigens is ook nog niet bekend hoeveel geld Lelystad en alle andere gemeentes in Nederland extra zal krijgen voor de jeugdzorg. Dus ook wat dat betreft kunnen er zich nog meevallers voordoen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De paraplu kan dit weekend in de kast blijven. Het is prima herfstweer in Lelystad. In de vroege ochtend is het fris en zijn mistbanken mogelijk, vooral in de buitengebieden. De zon schijnt echter een groot deel van de tijd tussen de wolken door. Bij weinig wind stijgt de temperatuur in de middag naar 18 tot 20 graden. En dat is aan de warme kant voor begin oktober. Na het weekend blijft het nog een paar dagen droog en overwegend zonnig. Het wordt zelfs nog iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt

0: maar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwestenwind is het vanmiddag best aangenaam. Vanavond en vannacht nog steeds droog, soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Er is genoeg ruimte voor de zon. Door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het in de middag een fractie warmer. Dinsdag opnieuw een fraaie herfstdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburg wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.
1: Welkom bij deze bijzondere uitzending van het programma Lelystad en Bedrijf hier bij Radio Lelystad. Bijzonder, want het begint al bijna traditie te worden. We gaan het hebben over Prinsjesdag. Prinsjesdag hebben we net gehad. De media die staan er vol mee. Maar wat is Prinsjesdag eigenlijk? En waarom is dat dan voor ons relevant? Of eigenlijk is de vraag, wat is er relevant voor Lelystad? Nou, u weet het, hè? Prinsjesdag, jaarlijks gebeurtenis in Nederland. Niet alleen gaat over de hoedjes, maar dan gaat de koning officieel het nieuwe parlementaire jaar openen. Anders gezegd, hij leest de troonrede voor. Dit keer niet in de ridderzaal, maar vanuit de koninklijke schouwburg. De rijksbegroting wordt gepresenteerd. En als het goed is, heb je dan dus duidelijkheid hoe gaat het komend jaar nou precies allemaal gaan. Wat gaat er veranderen in de belastingen, zorg, onderwijs of sociale voorzieningen? Maar ja, dit jaar is dat een beetje anders. Want, je heeft het niet kunnen missen, we hebben een minderheidskabinet. Dus ja, er ligt wel een financieel voorstel van het kabinet. Maar dat betekent niet dat het ook zo gaat gebeuren. Want ja, het kabinet heeft geen meerderheid. Dus de plannen moeten opnieuw extra worden bevochten. En daar konden we van meegenieten. En oppositiepartijen kunnen er van alles aan veranderen. Dus dit is een soort voorwaarschuwing. Waar we het over gaan hebben, weten we helemaal niet of dat uiteindelijk ook het resultaat wordt. Want het kabinet moet op zoek naar draagvlak. Dus meer onderhandelen, grotere kans op wijzigingen en minder zekerheid over de uitvoering. We gaan het zien. Maar van wat we nu weten, is het toch de moeite waard om dat te bespreken. En eens even te kijken, wat zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen voor Lelystad? En natuurlijk, zeker in dit programma, het Lelystads bedrijfsleven. We praten over Prinsjesdag met Kees Okkersen, voorzitter van de bedrijfskring Lelystad. En Wendy Knoppers, bestuurslid bij diezelfde BKL, maar ook belastingadviseur en partner bij Kroon. Kees en Wendy, welkom. Ja, die Prinsjesdag, de miljoenennota. Jullie eerste indruk, Kees?
2: Ik vond wel dat de koning die dan die nota uitspreekt, of althans die reden uitspreekt, dat hij wel een punt had door een beroep te doen op de democratie en op het samen moeten werken.
1: Ja, dat klinkt, dat klinkt heel mooi, maar dat doet iedereen. Bij voortduur begint iedereen elke zin en daarna komt de ellende.
2: Jawel, dat kan je wel zeggen, maar toch vind ik het relevant. En ik vond ook dat hij dat duidelijk deed. Kijk, waar komen we vandaan? We komen van een tijd waarin de VVD het met de PVV en de BBB mocht doen. Die hebben het verkloot. En niet een beetje. We zitten in een tijd waarbij de AfD in Duitsland enorm opkomt. Frankrijk, Engeland, moet allemaal maar zien hoe het afloopt. Dus ja, we kunnen wel heel flink gaan doen allemaal, maar we moeten ons wel realiseren dat dat het veld is waarin we eigenlijk rondlopen en dat er dus echt samengewerkt moet worden. Ik vond een beroep daarop dus terecht.
1: Wendy, dat beroep en dat verhaal van de koning was dit jaar echt anders, maar ik denk jij vanuit jouw vak bent ook op zoek naar concrete plannen.
3: Ja, klopt. En ik deel een mening hoor. We hebben een minderheidskabinet, dus er liggen er uitdagingen. Maar ik ben een beetje teleurgesteld als ik eerder ben.
1: Vertel.
3: We hebben een mooie rondrekening, dus de begroting is nagenoeg sluitend. Hè, dus dat is wel positief. Maar we hebben best wel problemen voor de economie waar we aan moeten werken. En als we kijken naar onze huidige economie zijn we sterk. De staatsschuld is bijna lager dan ooit. Dus dit is het moment om als regering te zeggen, laten we die problemen oppakken en die rekening ook gaan pakken. En zorgen dat we die rekening niet doorschuiven naar de jeugd. En dat doen we toch helaas wel weer.
1: Maar ja, staatsschuld laten oplopen. Een van de coalitiepartners, de VVD, is daar meestal niet dol op.
3: Nee, daar is deze zomer natuurlijk ook een hele discussie over geweest. Maar als we sinds 1820 kijken, dan is de staatsschuld alleen in de jaren 70 ietsje lager geweest in Nederland.
1: En misschien goed om even voor de luisteraar uit te leggen, wat is staatsschuld eigenlijk?
3: Ja, staatsschuld is eigenlijk geld wat we lenen Wat we nodig hebben om onze begroting sluitend te maken. En over die staatsschuld betalen we natuurlijk rente. Dus staatsschuld die moet binnen bepaalde richtlijnen blijven. En als we binnen Europa kijken en naar de OESO, dan is Nederland een van de landen met de laagste staatsschuld. Dat geld wat je leent kan je inzetten om je beleid natuurlijk te realiseren.
1: Nou zei je, eigenlijk zou het kabinet meer moeten durven uitgeven. Maar ik zag toch wel behoorlijke bijdragen voor de woningbouw, voor de infrastructuur, voor innovatie, voor klimaat en natuur.
3: Zeker.
1: Je kunt toch niet zeggen dat ze helemaal niks doen. Wat doen ze niet goed of niet goed genoeg wat jou betreft?
3: Nou, zoals ze zelf ook al zeiden met Prinsjesdag. Dat was de opmerking die ik wel interessant vond. Van ja, ik heb een tekort. Ik heb mooie doelstellingen, maar ik weet ze niet te realiseren. Dus bijvoorbeeld op Defensie. Ik heb geld voor extra inzet. Maar ik kom de mensen, die heb ik niet. Dus ik kan het geld niet uitgeven. Dus ja, we kunnen wel mooie plannen hebben en het geld willen uitgeven. Maar we moeten het ook uitgeven om het te kunnen realiseren.
1: Kees, jij zei net, mooi de oproep van de koning. En dat is dan echt in de troonrede. Hè?
2: Ja.
1: We hebben het inmiddels over de miljoenennota. Dat is het koffertje wat erachter zit. Misschien even terug naar de troonrede. Viel je daar nog meer in op?
2: Viel me daar nog meer in op? Nou, dit is toch wel voor mij bepalend. Kijk, ja, ik kijk wat anders door mijn wimpers heen misschien. Als je het hebt over het grote verhaal. En het grote verhaal is dat ik eigenlijk twee grote bedreigingen zie je op dit moment. En dat is een oorlog in Oekraïne die dichterbij komt door het gedrag van Rusland en de rare opstelling van Amerika. Dat is één deel van het verhaal. En AI is het andere deel van het verhaal. Waar ik van denk, dat zijn de echte hele grote problemen. Ondertussen moeten we natuurlijk wel met elkaar de zaken goed regelen. Moeten de zaken op gang gebracht worden. Moet die economie een impuls krijgen. Daar zijn volgens mij ingrediënten worden daarvoor aangedragen in die miljoenennota. En dan gaat het uiteindelijk om keuzes. Hoop ik dat toch partijen ietsje flexibeler worden allemaal. Hè? Dus echt niet alleen pro of echt niet alleen jaar 21 of echt niet alleen jet. Maar dat ze wat flexibeler worden. En ja, als je kijkt in het hele grote verhaal om hoeveel geld het gaat. En je blijft dan heel erg vasthouden aan die bezuiniging op die sociale zekerheid. Terwijl je weet, ja, daarmee zet je wel iets op slot. En tegelijkertijd moet ook de VVD, moet je toch met de VVD ook rekenen. Die tussen aanstaatstekens pro niks gunt. Ik hoorde laatst iemand hier al zeggen in de stad. Een VVD'er overigens. Ja, ik weet nog niet of ik nog lang lid blijf van de linkse VVD. Denk ik, jongens, waar zit ik nou te luisteren?
1: Waar ja, dat is misschien een beeld van een paar jaar geleden, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Hey, maar toch. Dan heb je waarschijnlijk met enige afgrijzen gekeken naar de algemene politieke beschouwingen. Twee hele dagen tot diep in de nacht. Waarin partijen, als het goed is, met elkaar in gesprek zijn over de plannen voor dit land. Maar ik hoorde niet zoveel plannen voor dit land langskomen.
2: Nee, ben ik met je eens. Ik wil wegblijven bij de schuld ergens neerleggen. Maar het is wel zo dat de strakke opstelling van de VVD, van ik wil wel een minderheidskabinet, maar ik wil absoluut niet dat er met pro gepraat wordt, dus aansluittekens. Dat maakt het wel lastig in dit veld. En iedereen houdt zich dan, althans niet iedereen, maar pro houdt zich dan vast in, ja, in de Eerste Kamer heb je ons nodig. Denk ik, ja, over twee jaar ook niet meer, als het een beetje tegen zit. Dus maak wat ruimte met elkaar. En dan, ja, deze twee dagen. Ja, ik vind het heel vervelend voor de kijker en de luisteraar, maar ja, hier moeten we even doorheen.
1: Ja, want alleen de politieke junk die kan daarvan genieten. We gaan toch een klein stapje naar de inhoud, Wendy. Ja. Want voordat we dadelijk in gaan zoomen op het Lelystadse bedrijfsleven. Altijd bij dit soort debatten gaat het over koopkrachtplaatjes. En dan zijn er echt debatten over 0,1%. Want we gaan er geloof ik allemaal 0,1%. Op achteruit door stijgende prijzen, nationale onzekerheid. Maar dan komt er een koopkrachtpakket van 1,5 miljard tegenover te staan. En dan denk ik weet het niet, waar gaat dit eigenlijk over? Maar jij komt ons vast uit de droom helpen.
3: Ja, nou, het is natuurlijk iets heel theoretisch. We gaan aan bepaalde schroeven draaien, qua belastingtarieven, maar ook qua aftrekposten. En dan wordt er per doelgroep gekeken, hoe pakt dat dan voor die doelgroep uit?
1: En een doelgroep
3: dus voor werkenden, voor ondernemers, voor vermogenden, voor de ouderen, met pensioen wat wijzigt. Ja. Nou, en dan wordt er gekeken over het gemiddelde. Van ja, hoe pakt dat dan uit met al deze wijzigingen? En dan zeggen ze, en dat is best wel positief. Want ze zeggen, we gaan maar 0,1% erop achteruit. Terwijl de voorspellingen 0,3% waren.
1: Maar ik denk dat de meeste Nederlanders denken, 0,1% op achteruit betekent iets minder in mijn portemonnee. Ik had er graag op vooruit gegaan.
3: Ja, maar daarmee moet ik wel even relativeren. Dit is een plaatje met de wijzigingen die er zijn. Het houdt geen rekening met de inflatie. Hè. De inflatie wordt voorspeld op 2,7%.
1: En inflatie is...
3: Ja, dat zijn de correcties vanwege het Midden-Oosten, ellende, de hogere...
1: Inflatie van het duurder wordt, hè? Wat leven duurder wordt.
3: Exact. Want bij dit koopkrachtplaatje wordt uitgegaan van de energieprijzen op dat moment. Maar die zijn inmiddels alweer hoger. Dus die inflatie, dat is dan daar weer meegenomen. Maar er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat voor volgend jaar het arbeidsinkomen weer verwacht wordt gestijgen met 3,7%.
1: Dat zijn de looneisen van de vakbonden en daardoor de stijgende salarissen, hè?
3: Exact. Dus dit, je kan eigenlijk zeggen door er nagenoeg niet op achteruit gaan. En dat vind ik oprecht wel een compliment. En hoe realiseren ze dat? Door de doelgroepen die er wat meer op achteruit gaan, die worden gecompenseerd met deze potjes. En op die manier zorgen ze ervoor dat we een beetje neutraal blijven.
2: En er bijna niet op achteruit gaan, hè, als je dat realiseert. Wat er aan defensie uitgegeven wordt ineens, hè, sinds een paar jaar en de komende jaren. Althans, wat daarvoor zeg maar gereserveerd wordt, dan is dat best knap.
1: Wendy, jij zei net toch, want dit lijkt dan een beetje in de tegenstelling. Ze mogen best eens wat meer geld uitgeven, maar kennelijk wordt er wel zoveel geld uitgegeven dat in onze portemonnee in ieder geval geen pijn doet.
3: Laat ik het zo zeggen, er wordt genoeg geld uitgegeven. Alleen de echte problemen, zoals infrastructuur, dat wordt niet aangepakt. Dus die problemen, die kosten, die schuiven vooruit. Het moet een keer gebeuren. En daarvan denk ik, die visie en dat beleid mis ik. Dus eigenlijk ben ik van mening dat er toch wel wat meer geld uitgegeven moet worden. Om ervoor te zorgen dat de economie in de toekomst sterker blijft. En dat doen we nu niet. Dus op korte termijn is het heel positief. En op langere termijn ben ik eigenlijk niet zo positief.
1: Nou hoorde ik in al die mediaberichten de discussie dat toch ook er ook partijen zijn. Die zeggen, nou, het wordt gepakt bij de armsten. En wat dat betreft de mensen die het al slecht hebben gaan nog verder op achteruit. Toeslagen kwamen zelf weer eens voorbij. Maar eigenlijk wil ik jou zeggen, ja, als ik naar de cijfers kijk, zie ik dat niet.
3: Nee, als ik de berekeningen heb gezien, hè, de afgelopen periode, dan is het zo dat degene die, als je naar salaris kijkt, in de laagste 20% zit, die gaan er iets op vooruit. Ouderen, hè, door het nieuwe pensioenwijziging die er is, gaan er ook iets op vooruit. De last ligt wel echt bij de werkenden. En dat vind ik zelf, hè, gezien de huidige situatie waar we in zitten, arbeidskrapte, niet handig. Dus waar ze echt aan moeten werken is het nieuwe belastingstelsel. Waarbij de last ook iets meer bij het vermogensrendement terechtkomt. Nou, die hebben ze uitgesteld. Vind ik wel jammer.
1: Nou, dan gaan we even stapje voor stapje. Want de last bij het vermogensrendement terechtkomt betekent eigenlijk zoveel als je veel geld op de bank hebt staan, moet je meer belasting betalen, toch?
3: Nou, niet helemaal.
1: Bank.
3: Er is natuurlijk een hele discussie over box 3 geweest. Hè? En dat is onder andere bankvermogen en beleggingvermogen. Dat wordt al wel belast tegen 36%. Dus dat is op zich wel goed. Maar we hebben ook een heel groot vermogen wat niet belast wordt in box 3. Denk even aan de eigen woningwaarde. Hè? Die krijgen we tonnen meer, maar eigenlijk heb je daar geen belastingheffing over. Denk ook aan de discussie over vermogen in BV's inbrengen. Nou, dan wordt het rendement maar tegen 19 tot 25,8% belast. Dus dat is anders.
1: Dus er zijn andere maatregelen, om het even iets preciezer te zeggen, waarvan je zegt, ja, er zijn best een paar maatregelen te bedenken, waardoor je in plaats van arbeid de belasting op arbeid steeds op te voeren, ook op andere manieren hetzelfde veel geld binnen kunt halen.
3: Exact. Laten we stimuleren dat mensen weer willen werken door hun iets zwaarder te belasten. En laten we ervoor zorgen dat het niet zo interessant wordt om het meer op te potten en rendement te halen en daarmee geld te genereren, omdat je daarmee minder belast wordt.
1: Het klinkt als een logische maatregel, Kees. Geld uitgeven, belonen.
2: Nee, ik ben het ook volstrekt eens met wat Wendy zegt. En wat daarbij ook helpt, is dat de kloof die er is tussen rijk en arm, die wordt dan niet groter, maar wat kleiner als je het op die manier doet. En dat is denk ik voor de samenhang in je hele land, is dat een goede zaak. Zou dat een goede zaak zijn in mijn ogen? Dus ik ben ook het eens dat het jammer is, maar goed, komen we dan misschien nog op, dat zoiets als dat belasting of vermogen, dat besluit maar weer wordt uitgesteld.
1: Daar gaan we zeker dadelijk over doorpraten. We gaan even naar muziek en daarna praten we met Kees en Wendy door. Maar dan wat meer over, kunnen we nou een beetje voorspellen wat dat voor Lelystad en voor Lelystad ondernemers betekent?
0: Dit is Lelystad in Bedrijf.

0: Welkom terug bij deze bijzondere uitzending van Lelystad in Bedrijf hier bij Radio Lelystad. We praten met Kees Okkers en Wendy Knoppers over de Prinsjesdag, de miljoenennota. Maar we proberen nu in dit blokje in te zoomen op en wat betekent dat voor de Lelystadse ondernemer. Kees, moet de Lelystadse ondernemer blij worden van deze miljoenennota?
1: Nou, daar zitten wel elementen in waar we blij van kunnen worden, zeker. Maar als je eerst kijkt naar de ondernemer as such, dus als zodanig, dan denk ik dat hij nog niet heel blij wordt. Maar dat hij bijvoorbeeld ook ziet dat, als je het hebt over de kleine ondernemer, dat die zelfstandige wetgeving, dat daar opnieuw, als het goed is, een goede stap ingezet gaat worden.
0: Moet je even vertellen wat die wetgeving betekent en wat de stap is?
1: Nou, ik weet dat niet exact, want zover zijn ze volgens mij ook nog niet. Maar we hebben het probleem een hele tijd gehad dat de ZZP'er, dat het dan de vraag is, heeft hij nou wel of niet een arbeidsrelatie met zijn opdrachtgever? En dan betekent dat fiscaal weer heel wat anders.
0: Ja, de ZZP'er is een zelfstandige zonder personeel.
1: Ja,
0: dan heb je het over schijndienstverbanden, dat het net lijkt of iemand in dienst is, omdat die opdracht langdurig van één werkgever ontvangt.
1: Ja, en daar is al de hele tijd, van heel lang, is onduidelijkheid, een beetje gedoogbeleid van de Belastingdienst, maar het onduidelijkheid over wanneer is dat nou precies het geval en hoe gaan we dan fiscaal daarmee om? Wanneer is hij dus echt ZZP'er en wanneer is hij alleen maar een schijn-ZZP'er? Dus het lijkt het erop, maar hij wordt dan geacht toch een loondienst te zijn, want er is wel een gezagsverhaal, hij heeft wel een concrete opdracht. Maar
0: genoeg.
1: Ingewikkeld verhaal. Dat is fijn als daar echt duidelijkheid over wordt gegeven. Wij hebben in Lelystad natuurlijk veel kleine ondernemers.
0: Maar stond daar wat over in de troonrede of de miljoenennota, denk je?
1: Daar stond in dat daar initiatief op wordt genomen.
0: Oké, okay. Ja. Daar gaan we wat aan doen.
1: Ja. Nee, oké, okay. Dat is waar. Maar goed, een stuk, zo'n miljoenennota heeft nogal veel beleidsvoornemens.
0: Zeker.
1: En niet alles is meteen in beton gegoten. Maar dat is, denk ik, dat is belangrijk. Wat ik jammer vind, is dat, zeg maar, de beweging die gemaakt is met, we moeten naar die energietransitie toe en we moeten daar echt aan doorwerken. Of we nou over zonnepanelen hebben of windmolens hebben of allerlei andere elementen daarin. Dat wordt dan, op elektriciteit rijden, dat stokt. En eigenlijk is daar een enorme kans om je economie sterker te maken. En zou ik ook een hele goede beweging vinden als daar zo volop wordt ingezet dat te zeggen, oké, als ik daar die kant op beweeg, dan ga ik ook echt aan een toekomst werken. Maar niet alleen de toekomst van mijn kinderen, maar ook de toekomst van mijn bedrijf.
0: Het is niet alleen duurzaamheid, maar kan ook financiële opleveren.
1: Absoluut.
0: En dat wordt te weinig doorgezet.
1: En dat,
0: Wendy, welke maatregelen vielen jou op? Want ja, je hebt natuurlijk ook wat dieper naar de verschillende maatregelen gekeken, denk ik.
2: Zeker, zeker. Als we bijvoorbeeld over het stikstofbeleid hebben, dan ben ik eigenlijk echt heel erg positief over dit kabinet Jette. Ze hebben in een vrij korte periode, 3/4 jaar, echt een stikstofplan geschreven. Stikstof is een heel groot probleem. We krijgen de vergunningen niet rond. Alles ligt daardoor een beetje stil. En daardoor kan de economie ook niet vooruit. Hè. Denk aan de wegen, maar ook elektriciteit. En daar lijkt nu een meerderheid voor te komen. En dat zie je ook weer terug hier in de plannen. Het stikstofbeleid wordt weer verder gepromoot daarin. En dat is ook goed voor ons, hè, met het lezen als vliegtuig hier, vliegveld. Dus daar ben ik positief over.
0: En helder, hè, dat zijn ook weer van die beleidsvoornemens. Maar als je dan kijkt naar het financiële instrumentarium voor het bedrijfsleven, zaten daar nog verrassingen in of was er een beetje weinig?
2: Het bedrijfsleven mag heel blij zijn.
0: Oprecht.
2: Deze regering die ziet heel erg het belang in dat we moeten investeren in het bedrijfsleven. Omdat het bedrijf ervoor zorgt dat onze economie goed blijft. Dus er zijn ook geen belastingtarieven die verhoogd worden. Hè. De vennootschapsbelasting blijft hetzelfde. Dus bedrijven gaan niet meer belasting over hun winsten betalen. De inkomstenbelasting, de ZZP'ers en de eenmanszaken, die worden wat zwaarder belast. Daardoor wordt het voor hun echt van belang om te kijken, ja, is het nog wel handig dat ik een eenmanszaak ben of ga ik toch richting een BV? En die zwaardere belasting zit hem niet in dat de belastingtarieven omhoog gaan. Het zet hem erin dat aftrekposten verder omlaag gaan.
0: Okay.
2: En daar moet je gewoon rekening mee houden.
0: En dat is op zich, zeg jij, een goede zaak voor de economie als we wat meer bedrijven krijgen die niet alleen maar op één persoon draaien.
2: het maakt mij niet uit in welke vorm een bedrijf draait. Ik vind oprecht dat bedrijven die goed zijn voor ons, hè, dus die ontwikkelen, die in duurzaam investeren en die de toekomst zijn, dat we die niet zwaarder moeten belasten. En dat gebeurt niet en dat vind ik goed.
0: Hey, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, vraag ik dan aan Kees ook, als dat het bedrijfsleven een beetje een veeg uit de pan krijgt. Er wordt heel positief geformuleerd. Maar ja, de boodschap is toch, bedrijven investeren te weinig. En dan gaan we maatregelen nemen om dat te stimuleren. Maar dat vingertje zat er wel onder, bedrijven investeren te weinig. Herken je die?
1: Nou, eerlijk gezegd niet zo. Niet, nee, herken ik niet zo. Maar wat ik vooral denk is, maar daar zal Ben niet meer van af weten dan ik, maar wat ik vooral denk is, er zit heel veel geld vast in Nederland wat we oppotten. En het zou denk ik een goede zaak zijn als het beleggen wat interessanter wordt gemaakt voor al die oppotters, zodat dat geld naar de markt gaat in plaats van dat het stil ligt.
0: Geld moet werken.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk. Men zegt wel eens, het geld klotst tegen de plinten op. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar er is heel veel geld in dit land. En een heel groot deel daarvan werkt niet. Ik denk dat dat zou helpen.
2: Dat helpt.
1: Ik zie niet heel concreet van, god, die ondernemer of die, hè, hier in Lelystad of zo, die investeert te weinig. Maar ik denk wel dat je met zo'n klimaat wel ruimte schept.
0: Wendy, je zei dat helpt. Waarom helpt dat? En wie helpt dat?
2: Nou, zoals nu in het huidige belastingstelsel is spaarrente, rendement wat je daarop haalt, lager belast dan rendement wat je haalt op beleggingen. Dus dat zorgt ervoor dat het soms aantrekkelijker is om je geld op de bank te laten staan, in plaats van te investeren in beleggingen, aandelen in bedrijven. Dus het zou helpen als ze daar beter naar kijken om die doelstellingen te realiseren. En met betrekking tot die sneer naar het bedrijfsleven, dat ziet er maar een beetje op dat de grote huidige bedrijven die blijven bestaan. Want die hebben geld en die kunnen doorgaan. Maar vooral nieuwe start-ups en innovatieve bedrijven, die krijgen daardoor soms wat minder kans, omdat ze weggeconcurreerd worden door de grote bestaande bedrijven. En daar ziet deze regering ook op dat ze nu eigenlijk maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zij meer kans krijgen. Dus de innovatiebox, hè, waar ze het over hebben gehad, dat is een enorme belastingkorting die je krijgt als je zelf producten ontwikkelt. Die is nu ook verruimd voor MKB-bedrijven. Dus ook eenmanszaken en het middenkleinbedrijf.
0: En dat klinkt als goed nieuws voor Lelystad, want daar hebben we de verhoudingswijze hier natuurlijk heel veel van.
2: Zeker, zeker. En we hebben ook mooie initiatieven als Horizon en zo. En ik verwacht dat die dus weer meer geld gaan krijgen vanuit de overheid om dit nog verder te stimuleren.
0: En dat zou moeten betekenen dat die bedrijven ook meer geld in de actieve economie gaan pompen.
2: Ja, zeker.
0: En dan stond er ook nog, vraag aan Kees, een beetje een dreigende zin in dit.
1: Je hebt het goed gelezen.
0: Ja, voor Nederland als open economie kunnen internationale conflicten en handelstarieven relatief grote gevolgen hebben. Nou, als je dat dan doet van alle beleidstaal, dan staat er eigenlijk, pas op, het kan ook wel eens echt de verkeerde kant op gaan. Of lees ik dat nou te negatief?
1: Ik kan hem nog even pakken, want ik.
0: Voor Nederland als open economie kunnen internationale conflicten en handelstarieven relatief grote gevolgen hebben. Daar denk ik van, hier is een waarschuwing, maar waar waarschuwen ze nou voor?
1: Nou, ik misschien dat je. Kijk, als je weet dat de kans op slecht weer groot is, dan is het verstandig om voor die tijd nog eens even je dak goed te controleren en misschien te repareren. Dus wellicht dat ze in die termen denken. Kijk, we zien natuurlijk een, heel netjes uitgedrukt, een zeer volatiele opstelling, wisselvallige opstelling aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Vandaag roept Trump 10%, morgen roept hij 30% en overmorgen 50%. En wij zijn natuurlijk wel heel afhankelijk van de internationale handel. Als we kijken hoe het met Duitsland gaat. Ja, wij zijn wel heel afhankelijk van het zaken doen met Duitsland. Met Duitsland gaat dat niet zo goed. Dus wees bedacht op. Maar veel meer kan je er niet mee. Ik denk ook niet dat daar maatregelen onder zitten.
0: Nou ja, want Wendy, die open economie is goed om nog even uit te leggen dan. Waarom hebben wij als Nederland dan zoveel last van wat er om ons heen gebeurt? Want dat wat het eigenlijk zegt, we hebben er meer last van als andere landen.
2: Ja. Ja, wij zijn best wel afhankelijk geworden van andere landen. En de regering wil stimuleren dat we dat minder worden. Kijk even naar een mooi voorbeeld, dus ASML, hè, wat we in Nederland hebben. 40 jaar geleden hadden we nooit bedacht dat het nu zo'n grote invloed op onze economie heeft. Maar in Europa is het een heel mooi bedrijf. Maar internationale bedrijven zijn ook afhankelijk van dit bedrijf en wat wij daar ontwikkelen. En daar willen we meer naar terug. Dat we minder afhankelijk zijn van de producten uit het buitenland en meer weer gewoon in Nederland ook kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen.
0: En als we dat beter en meer doen, worden wij ook iets minder. Wordt het ook iets minder. Als wij dat goed doen, worden we wat minder gevoelig voor wat om ons heen gebeurt. Dan kunnen we wat beter ons eigen koers uitzetten.
2: Zeker, en dat is ook bij Prinsjesdag ook benoemd. Hè? Ons onderwijs gaat achteruit. Terwijl wij toch wel een economie zijn die juist profiteren van onze kennis en kunde. Dus daarin moeten we blijven investeren.
0: Blijven investeren, dat is toch ook een beetje de rode draad die je door het... De hele miljoenennota eigenlijk, in ieder geval door de troonrede zat.
2: Klopt.
0: Nou hebben we het gehad over wat zou het voor Lelystad ondernemers kunnen betekenen. Maar in het volgende blokje gaan we nog eens een beetje inzoomen op een aantal beleidsvelden. Of we daar nog iets over kunnen zeggen en de effecten voor de stad. Maar eerst even naar muziek.

Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje. Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat. Een kleurtje op ter waffel, wat poeier op ter snuffer. Ter gozer zegt verliefd.

0: Lelystad in bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.
1: Welkom terug hier bij Radio Lelystad, bij die bijzondere uitzending Lelystad in bedrijf. Met Kees Okkers en Wendy Knoppers praten we over wat de effecten van de miljoenennota zouden kunnen zijn voor Lelystad. En Kees, we hebben net een aantal algemene zaken de revue laten passeren. Maar bijvoorbeeld infrastructuur, staan daar nou de goede dingen voor onze stad in?
2: Mag altijd meer zijn, maar ik ben wel heel blij met de verbreding van de A6... vanaf Oosterwold naar Lelystad toe. Of Oostvaarders, moet ik zeggen.
1: Maar die is al een paar keer aangekondigd, maar het kwam er steeds
2: niet. Ja, en daar staat nu gewoon ook een bedrag bij. Daar staat geld bij. 131 miljoen. Ik weet niet hoe ver ze daarmee komen. Maar dat zal dan toch een goede basis zijn om dat aan te pakken. En dat is denk ik voor Lelystad een hele goede ontwikkeling. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat een bevorderen van het forensisme is natuurlijk niet voor het bedrijfsleven hier in Lelystad nou zo geweldig als je het hebt over het uitgaan.
1: Maar voor, ja, er zijn mensen die ergens anders gaan werken, maar misschien komen ook andere mensen hier.
2: Ik wou zeggen, je hebt ook inkomende pendel. Dus dat vind ik dat is een goede maatregel, daar mogen we blij mee zijn. Wat we al hadden volgens mij is dat die aansluiting vanaf, ik noem het maar even Noordersluis, Lelystad-Zuid, naar de A6 toe. Een nieuwe ontsluiting, daar ligt een provinciaal besluit over ook. Want dat is primair aan de provincie volgens mij. En dan krijg je dan aansluiting op dat Rijkswegennet. Dat zijn wel twee hele grote infrastructurele maatregelen waarvan ik zeg dat die goed zijn voor de stad. Natuurlijk hebben we ook iets richting Harderwijk, we hebben iets richting Enkhuizen. Maar dit zijn wel de twee belangrijke infrastructuur.
1: Soms is het belangrijker wat er niet staat, hè? En ik las zelf niet, tenzij ik niet goed gezocht heb, ik zag geen Lelylijn terugkomen. En Lelystad Airport werd volgens mij ook met geen woord over gerept.
2: Lelystad Airport wel.
1: Wat staat er over in? Want dan heb ik het overheen gelezen.
2: Over Lelystad Airport staat dat de natuurvergunning aanvraag loopt, dat er verdere besluitvorming komt over het gecombineerde gebruik van de luchthaven. En er staat, dat laatste even tot mijn verbazing overigens, dat er nog even gekeken moet worden naar de laagvliegroute, zoals dat daar genoemd wordt, over Lemelenveld. Ik dacht dat die er al uitgehaald was.
1: Ja, dat dacht ik ook, maar kennelijk niet. Of dat hebben ze niet helemaal door.
2: Nou, ik denk dat ze dat ontgaan is. Want volgens mij is dat er al uit. Dus dan hou je alleen over dat, ik zou bijna eens kunnen zeggen, herhaald wordt dat besluit over die gecombineerde luchthaven, dat voortgang krijgt. En het wachten is natuurlijk wel op die natuurvergunning. Daar straks had Wendy het al over het stikstofbeleid, dat daar echt een goede stap in wordt gemaakt. Ik hoop dat ze dat goed kunnen afronden daar in Den Haag. Daar lijkt het wel op. Hè. Ik geloof dat daar Pro heeft gezegd, als je er niks aan verandert, dan zijn we akkoord. Nou, dan is dat er doorheen, als ik het zo mag zeggen. Of komt er doorheen. En is dat wel belangrijk. Maar het is wel genoemd, er is op zich nu en hier geen geld voor nodig, hè, om Lelystad Airport open te gaan.
1: Nee, maar een datum, dat bedoelde ik, een concrete datum zou wel fijn zijn.
2: Ja, nee, er staat niet in een hele concrete datum. Maar ik, eerlijk gezegd, zit natuurlijk ook een beetje vast op die natuurvergunning. En als dat stikstofbeleid, als daar die knop wordt omgezet, dan kan je daarmee verder. En anders wordt dat lastig, dan moet je daar even op wachten.
1: Dan,
2: dat is mijn interpretatie.
1: Oké, dus wat dat betreft zeg je, nou, wat er staat, dat ze eigenlijk helpt ons om toch een keer te gaan beleven dat die open gaat. En tenslotte, als we infrastructuur hebben, ja, de Lelylijnen, daar heb ik dan ook wel naar gezocht, maar ook niet echt een dappere teksten over gelezen.
2: Nee, dat klopt. Die heb ik ook niet gezien. Dus daar heb je een punt. En nog even terug over Lelystad Airport. Hè. Je kan natuurlijk zeggen, er staat niet een heel concrete datum. Maar je begon met, volgens mij staat er niks in. Het staat er dus wel in. In die zin is het heel duidelijk staand beleid wat daarin
1: Okay, nee,
2: expliciet wordt benoemd. Nee, Lelylijn staat niet genoemd.

0: Dus ja, daar staan we waar we staan.
1: Gaan we eens even naar een ander beleidsveld. Woningbouw, Wendy, heb jij gekeken naar de maatregelen die, daarvoor genoemd zijn? Wordt daar meer geld voor uitgetrokken of niet? Of wordt er iets fiscaal makkelijker gemaakt? Want iedereen zegt altijd, er moet meer woningbouw komen. Maar ja, hoe dan?
2: Ja, dit staat wel op een prioriteitenlijst en er wordt ook geld voor vrijgemaakt. Maar wederom, hè, stikstofbeleid, dat moet er wel doorheen komen om ervoor te kunnen zorgen dat we het ook kunnen gaan realiseren.
1: Dus daar is geld niet het grootste probleem, zeg je eigenlijk?
2: Nee.
0: Overigens staat, ja, als ik mag aanvullen, Zuiderhagen staat genoemd.
1: Dat is de nieuwe wijkje die we bij Lelystad op bouwen zijn.
0: Ja, Zuiderhagen staat genoemd, 14.000 woningen. Daar staat ook een bedrag bij, 19,7 miljoen euro voor beschikbaar. Dat gaat dan om de infrastructuurelementen, denk ik. Overigens staat ook Oosterwold-Pampus genoemd. Dus Almere, 14.000, 15.000 Oosterwold, 25.000 Pampus woningen. Dat is natuurlijk allemaal niet meteen gebeurd. Bij Zuiderhagen staat echt een bedrag. Bij Pampus en Oosterwold staat nog geen bedrag, staat alleen een aantal woningen. Maar dat is dus wel het voornemen voor, zeg, een kabinetsbeleid van de komende jaren. En ik was wel heel content dat Zuiderhagen genoemd werd en daar een bedrag bij stond. En in Kalsum-Kroossen ook heel, heel blij dat zeg maar, die woningbouwopgave, dat die hier ook echt neerdaalt. Dit zijn wel getallen die ertoe doen.
1: Ja, en dat betekent dat als het nu ook echt, zeg maar, genoemd is in het nationale beleid, dan krijgt het ook gewoon meer status. Hè? Dan krijgt het meer gewicht.
0: Ja.
1: En dat, ja, ga je gang.
2: Wat ik dan wel echt opvallend vind, is de aankondiging dat het overdrachtsbelastingtarief, hè, op een tweede niet-eigen woning volgend jaar toch omlaag gaat.
1: En waarom is dat opvallend? Wat betekent dat?
2: Nou, afgelopen jaar hebben ze natuurlijk flink omhoog gebracht. Omdat ze wilden ontmoedigen dat je het tweede huis ging nemen. Want ze wilden ervoor zorgen dat iedereen een eigen woning kon krijgen. En volgend jaar gaat het toch weer met 1 procentpunt omlaag. Dus we gaan van 8% naar 7%.
1: Blijft nog wel hoog, denk ik, hè?
2: Het is nog steeds hoog. Maar als we toch geld nodig hebben, dan had ik eigenlijk verwacht dat ze dat gewoon in stand zouden houden.
1: Ja, want dat is niet alleen inkomstenbron daarmee... Zeg je ook tegen mensen, probeer nou eerst iedereen aan één woning te helpen, hè?
2: Zeker, zeker.
1: Mooi, dat is woningbouw. Openbaar vervoer staat niet zoveel over in, volgens mij. Hebben we ook niet zo heel veel over gevonden wat voor ons direct relevant is.
0: Nee.
1: Ik had het al over de Lelylijn. Andere dingen die opvielen?
0: Nee, vervoer is des provincies, hè, dus daar gaat dat eigenlijk niet over.
1: Ja, nou ja, financieel wel natuurlijk.
2: Voor Lelystad is misschien nog wel interessant dat ze natuurlijk hebben gehad over het investeren in de rechtbank. Hè? Dat ze die wilden. Nee, en dat is nu wel weer uitgesteld, het bedrag wat daarvoor beschikbaar was. Dus dat, ik ben benieuwd wat Lelystad daar dan mee gaat doen.
1: Dan hebben ze over die extra beveiligde zittingszaal die aan de gevangenis vastgebouwd zou moeten gaan worden.
2: Ja.
1: Maar als ik het goed gelezen heb, is die niet uitgesteld om financiële redenen, maar simpelweg omdat de processen en de procedures meer tijd gaan kosten.
2: Ja, het bedrag wat daarvoor beschikbaar zou worden gesteld, dat is achteruit uitgesteld. Dus 2030, 2031 komt het nu beschikbaar, begreep ik.
1: Ja, en dat betekent dat je ook pas dan kunt gaan, daadwerkelijk kunt gaan, gaan bouwen.
0: Ik denk ook overigens dat je daarvoor eerst die ontsluiting nodig hebt van Nolensluis via Zuid naar de A6. Want dat is ook een manier voor de gedetineerden en hun bewakers om snel weg te kunnen.
1: Ze moeten er ook kunnen komen en weer weg kunnen.
0: Ja.
1: Als ik hem samenvat in dit blokje, als je optimist bent, kun je zeggen, er liggen kansen, de richting is voor Lelystad potentieel gunstig. Nu een kwestie van aan het college en aan de provincie om in te koppen. Delen jullie die conclusie?
0: Jazeker, maar je moet het blijven duwen. Hè? Dus als voorbeeld even Lelystad Airport, daar blijft daar echt hard opduwen dat inderdaad zo snel mogelijk en niet, hè, wat jij zei, er staat geen datum in, dat niet toch maar ietsje rustiger wordt aangepakt. We hebben er lang genoeg op gewacht. Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling. Wat ik ook heel belangrijk vind, is op zichzelf die defensieontwikkeling. Daar moeten we ook zien als Lelystad dat we echt in economische termen en werkgelegenheidstermen profijt van hebben. Dat zal nog een hele klus zijn. Dus het gemeentebestuur het gevoel mocht hebben, we kunnen rustig achterover leunen, dan hoop ik dat met deze laatste zin ik in ieder geval heb aangegeven dat wij er anders over denken.
1: Niet achterover leunen, maar wel kansen, Wendy. Deel je dat?
2: Nou, mijn persoonlijke opvatting is dat wij als Lelystad veel brutaler mogen zijn. Maar goed, daar maak ik me niet geliefd mee. Maar die deel ik zeker, ja. Zeker.
1: wel kansen. Mooi. Vanaf de kansen voor het bedrijfsleven gaan we in het volgende en alweer laatste blokje toch even kijken of we iets kunnen zeggen over wat dit nou voor de individuele Lelystedelingen in hun portemonnee betekent. Maar eerst naar de muziek.

0: In dit laatste blokje bij Lelystad in Bedrijf praten we met Wendy Knoppers en Kees Okkers door over de miljoenennota en de troonrede. We gaan eens even kijken naar wat daar nu allemaal aan maatregelen in staat. En dan hebben we het onder andere over het belastingplan. Wat gaat de Lelystedeling daarover nu in zijn of haar portemonnee merken? Wendy, kun jij ons daarin meenemen?
1: Ja, zeker. Als ik kijk naar de rekening die wordt gelegd bij de werkenden. Dus de werkenden die gaan dat ietsje voelen. Hè. Wat ik al zei, koopkracht wordt 0,1% gaat die al achteruit. Waar zit het hem in? Het zit hem in het, de belastingschijven worden iets opgerekt. Tarieven worden iets verhoogd in het laagste en het middentarief. Het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting blijft 49,5%. Dus daar zit geen wijziging in. Tevens zit het hem in dat er aftrekposten verminderd worden. Dus als je een ondernemer bent, dan heb je bijvoorbeeld startersaftrek de eerste 3 jaar. Die wordt flink verlaagd. Meewerkaftrek. Als je een partner hebt die in jouw bedrijf meewerkt, dan kan je daar een aftrekpost voor krijgen als hij bijna geen vergoeding krijgt. Die wordt verlaagd. Dus doordat ze aan verschillende knoppen hebben gedraaid, gaat die belastingdruk omhoog. En
0: de belastingdruk omhoog betekent, je houdt netto minder over, hè?
1: Ja, letterlijk. Ja, je houdt minder over om uit te geven. Klopt.
0: Dat is voor werkenden, maar we hebben in Lelystad ook een hele grote groep mensen die niet of nog niet aan het werk is, of die om andere redenen nauwelijks of geen inkomen heeft, die toch een beetje tegen de armoedeval aan zitten. Doet het kabinet daar wat aan? Wat betekent het voor hen?
1: Ja, we hebben verschillende groepen niet werkende uiteraard. Als we even kijken naar de gepensioneerden, daar gaan we iets omhoog. Hè. Heeft niks te maken met het kabinet, maar heeft te maken met nieuwe pensioenregels die er zijn. Dus die krijgen iets meer geld om uit te geven. En als we kijken naar zorgtoeslag en dan worden daarin gespaard in dit kabinet. Want daar hebben ze eerst enorme maatregelen op aangekondigd en die worden niet doorgevoerd. Dus op zich denk ik dat het voor dat geval nog wel meevalt.
0: En verder, als je er financieel naar kijkt, wat merkt de burger nog meer in zijn portemonnee? Dat koopkrachtplaatje waar we het in het begin van de uitzending over hadden, wat gaat dat betekenen?
1: Ja, eigenlijk gaat de burger volgend jaar bijna niks merken. Dat is wat ik ook al eerder zei.
0: Ja.
1: Omdat we natuurlijk 0,1% er gemiddeld op achteruit gaan. Dat is nagenoeg niks. Waar de rekening wel meer, waar we het gaan voelen, zijn meer de belastingaccijnzen. Dus op de uitgaafpatronen. Dus bloemen worden duurder, planten worden duurder. Maar ook, even kijken, alcohol wordt duurder. Maar wat dan ook wel opvallend is, is dat de accijnzen op waterleidingen duurder worden. Die stijgen met 0,25%. Dat is best wel veel.
0: En dat betekent dat je waterrekening die je van je waterbedrijf krijgt, omhoog gaat.
1: Ja, nu hebben we het uit laten rekenen, waar het nou op neerkomt. Want van 0,25% denk je, joh, dat is vet veel. Maar per persoon komt het uit op €2,50 in een
0: jaar.
1: Dus dat is weer heel erg goed te doen.
2: Het water is veel te goedkoop, dus daar zou ik geen probleem van maken.
1: Nee, en een onderhoud van die leiding is ook nodig, dus die snap ik wel. Maar hij is wel opvallend, want ze zitten heel erg lang in de luxe producten gaan we duurder belasten.
0: Dat doen ze ook, hè? Bloemen, alcohol, zou je kunnen zeggen.
1: Exact, maar waterleiding, dat had ik dan wel meteen verwacht. Ja. Ja, klopt. Dus daar gaan we het meer in voelen, in de belastingen op verbruiksproducten.
0: Mooi. Kees, als jij dan nu naar kijkt, dan zei je, in het begin kunnen we redelijk optimistisch zijn. Geldt dat ook voor de portemonnee van iedereen die het niet zo breed heeft, denk je?
2: Nou, wat mij opviel is dat ze de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten, dat die afgeschaft wordt. Dat is zijn extra kosten die mensen maken in verband met de arbeidsongeschiktheidsproblematiek waarmee ze zitten.
0: Kunnen ze niet meer vergoed krijgen, zeg jij?
2: Ja, en nou, dat vind ik eerlijk gezegd een verbazingwekkende maatregel. Maar dat is voor een hoop mensen dus inleveren geblazen. Dat vind ik geen goede zaak. Wat ik wel goed vind is, en dan heb ik het ook over mensen die toch nog moeilijk aan het werk komen, is dat er, dat duurt nog wel even vrees ik hoor, maar dat er een talentenstrategie is bedacht waarbij gekeken is naar welk werkaanbod is schaars. Hè? Dus dat er werkaanbod is heel veel, maar er zijn te weinig mensen die het kunnen doen. Bijvoorbeeld in de zorg en in de ICT en op meer velden. En daar gaat men op inzetten. Er staan nog geen bedragen bij hoor, maar daar gaat men op inzetten om, zeg maar, mensen te helpen om naar die banen toe te bewegen. Nou, als dat echt van de grond komt, dan denk ik dat dat ook hier kan helpen. We hebben natuurlijk al bij Concern voor Werk het talentenplein voor mensen die vanuit een uitkering met achterstand op de arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt moeten. Dat heb ik niet specifiek gelezen in de miljoenennota, maar dat is wel, dat geld is wel
0: beschikbaar. Die beweging is er wel.
2: Ja, die beweging is er en ook die, zeg maar, die positieve inzet om dat verder te brengen. Dat is denk ik ook ontzettend belangrijk. Kan belangrijk zijn voor hier mensen in Lelystad. Dus als je het hebt over de mensen die moeilijk aan werk kunnen komen, respectievelijk geen werk hebben, dan zijn dit maatregelen waarvan ik zeg, althans, dan is dit beleid wat goed is voor de stad.
0: Nou, even terug naar het begin van de uitzending. Toen hadden we het al over de politiek en de politieke gevoeligheid en de strijd die gevoerd wordt. Nou, komen al die financiële maatregelen terug in het belastingplan, hè? Het grootste deel staat daarin. En als je één ding leest, is dat daar men het absoluut nog niet over eens wordt, zal ik maar zeggen. En wat gebeurt er nou als dat belastingplan niet aangenomen wordt? Iemand enig idee?
2: Nou, volgens mij gaat het per ministerie, hè?
0: Nee, maar het belastingplan is een apart onderwerp, hè?
1: Als het niet aangenomen wordt, blijft het wat het was.
0: Blijft het wat het was,
1: ja. Zeker. Ja, wetgeving moet eerst door de Tweede Kamer, dan door de Eerste Kamer heen. En dan kan het doorgevoerd worden.
0: En dat betekent dat een aantal van die verbeteringen die we dan toch zien, ook niet doorgevoerd worden?
1: Ja, weet je, uitgaven hebben we sowieso. Er zal een begroting moeten komen. Alleen dan zullen ze het moeten doen met de huidige belastingwetgeving.
0: Ja, want we hebben niet de situatie die men in Amerika heeft, hè, dat dan de overheid op slot gaat omdat er geen budget meer is. Als een begroting niet aangenomen wordt, ja, dan heb je geen nieuwe begroting. Dat blijft de oude dus gewoon van kracht, hè?
1: Zeker, ja.
0: Waar zouden jullie nou, als het gaat om dat belastingplan, op inzetten om te zeggen, dit moet je echt doen voor Nederland, en daar zou je partijen mee moeten overtuigen om toch in te stemmen? Wendy, enig idee wat daarvan dan het speerpunt zou moeten zijn?
1: Nou ja, ik denk dat de koning het al goed verhoord heeft, hè. We moeten nu even ons eigen belang opzij zetten en even meer kijken naar het belang van Nederland. En we moeten gewoon meerderheid gaan creëren voor wat er nu ligt. Het plan is wat er ligt is op zich goed op de korte termijn. Dus laten we dat vooral aannemen en doorgaan. En voor volgend jaar zou ik advies geven. Ga alsjeblieft werken aan het belastingstelselwijziging. Zorg ervoor dat werkenden minder belast worden. En het vermogen, het oude vermogen wat er is, dan toch iets meer belast wordt. Zodat het werk gestimuleerd wordt. En maak alsjeblieft een goede begroting en een kostenplaatje om de grote duurzame investeringen die gedaan moeten worden over infrastructuur, brug, maar ook het elektriciteitsnet, om dat een keertje op de agenda te zetten en die kosten te gaan pakken in plaats van uit te stellen.
0: Dat is een mooi advies, Kees, om dat aan toe te voegen naar onze partij in de Tweede Kamer.
2: Ik kan niet beter zeggen.
0: Mooi. Dan hebben we volgens mij het rondje af en zijn we er al door het uur heen. Met een mooi advies. En we hopen dat onze politieke partijen daarna luisteren in de Kamer en dat op zullen volgen. Wendy Knoppers, Kees Okkersen, dank voor dit gesprek over de miljoenennota en over de troonrede. En volgende week zijn we er weer met een uitzending van Lelystad en Bedrijf. Maar dan weer een hele gewone uitzending. Niet over de miljoenennota, maar over een weer zo'n mooi Lelystad bedrijf. Dat we in het zonnetje zetten.
3: Dat ligt er nou nog, hè?
4: Dit is Lelystad in Bedrijf.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je bleke lippen zijn nauwelijks zichtbaar in je witte gezicht. Het was koud vannacht op die bank in het park. Je hebt een zure smaak in je mond en je longen voelen verschroeid aan als je de sneeuwvlokken inademt. Je huivert en je trekt je dunne regenmantel wat strakker om je lichaam. Je handschoenen zitten vol gaten en helpen al lang niet meer om je een beetje warm te houden. Hoe moet je vandaag weer doorkomen? De huur was al lang niet meer op te brengen en nu gaat het alleen nog maar om overleven. Je had geen keus. Het enige dat je nog verkopen kon, heb je verkocht. Elke avond opnieuw. Lange nachten, onbekende mannen. En het enige dat je niet kopen moest, heb je gekocht. Elke avond opnieuw. Ze zeggen dat je bij de grootverbruikers hoort. Vanaf je 18e gaat het al zo. Wallen onder je ogen, een droge keel. Maar de laatste tijd lijkt je gezicht wel langzaam uit te zakken. Te vervagen, te verkruimelen als bladerdeeg. Een gevallen engel, dat is alles wat er van je over is. Men zegt dat je alleen de slechte dingen cadeau krijgt in het leven, maar zelfs dat is niet waar. Je smacht naar een paar gram, zodat je de grauwe werkelijkheid weer even kunt ontvluchten. Even niet denken aan al die mannen die jou voor even kochten, maar je hebt geen keus en daar ga je weer. Maar het is te koud buiten. Zelfs engelen kunnen niet vliegen in deze kou. Je ogen vallen dicht. Langzaam zak je weg in je roes. Dromend van een beter leven. Dromend van een betere dood.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen, maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep onder een stralend zonnetje met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwestenwind is het vanmiddag best aangenaam. Vanavond en vannacht nog steeds droog, soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11.

0: Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 10:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Nou, wat leuk, hè? Deuntjes van toen. Een heel nieuw uurtje hier bij Radio Lelystad. En één uur op visite bij Spoor 55 komt dan te vervallen. Want ik dacht zo bij mezelf, er is helemaal geen Nederlands meer, omdat Wil van der Steen ons ontvallen is. En die draaide altijd een uurtje Nederlands. Dus vandaar heb ik dit ook wel een beetje opgepakt. En mijn collega's zijn zo lief geweest om daar aandacht aan te beschenken. En ook wil ik Mart Walter bedanken voor de, tunes die hij gemaakt heeft en de jingles. En René Pol natuurlijk voor het uploaden hier naar de studio, hè, Emiel? Toch? Ja, dat is prima. Oké, de teuntjes van toen. We gaan starten met een dubbeldraai, want dat houden we er gewoon in. En die is van Boudewijn de Groot en hij zingt Avond.

0: Mooi, hè? Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder. En we begonnen Deuntjes van Toen met Avond van Boudewijn de Groot. Ik ben nog even vergeten dat Emiel natuurlijk achter de knoppen zit en ervoor gezorgd heeft dat alle tunes hier mooi verwerkt zijn. Jules met toch wel wat berichtjes ook tussendoor en wat weetjes over de artiesten hebben. Dat wilde jij ook wel graag op je nemen?
1: Ja, dat gaan we doen. Allemaal even wennen. Bij
0: ja, het is allemaal even wennen. En mijn naam is Joke Wolthuis. We zitten hier dus tot 12 uur. En in het tweede uur hebben wij een hele speciale gast. En dat is René van der Meulen. En hij is bloemenman, was bloemenman, altijd 40 jaar lang hier in Lelystad. En hij komt straks naar de studio. En om 11 uur. En om 11:30 hebben wij eventjes contact met Stichting Zuiderzeezwerfdieren. Want het is dierendag vandaag.
1: Dat zouden we gaan eens vergeten, Joke.
0: Ja, nee hoor.
1: Nee.
0: Nee. Maar het kwam even in me op. Nou, vertel.
1: Nou, wij doen net als anders. We beginnen met, wat was jouw momentje van afgelopen week?
0: Natuurlijk. Dat de bloemenman vertrekt, René. En hij was voor vele mensen een heel bekend gezicht. 40 jaar lang, eerst in de Gordiaan en later in het Lely Center. En hij had een hele grote klantenkring. En het gaat stoppen. Ooit stopt alles, hè. Daar sta je er niet bij stil, maar hij is echt gestopt en hij heeft opvolgers gekregen. Daar heb jij gisteren ook kennis mee gemaakt. Want jij gaat altijd heel vroeg naar de markt. Dus het komt wel goed, maar het is wel even wennen natuurlijk.
1: Ja, want afgelopen week nam hij afscheid.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is toch altijd weer een emotioneel momentje. Want hij was een monument in Lelystad. Mm-hmm. De Gordiaan en Lelycenter. En hij vertrekt daarmee ook weer een stukje geschiedenis weg. En dat is altijd een beetje droevig.
0: Dat is altijd een beetje droevig, ja, zeker. Oké. We gaan door met Rita Reis en zij gaat het hebben over Jij herinnert mij.

0: De Foreo's waren dit met Dans nog eenmaal met mij. En daarvoor Rita Reis met Jij herinnert mij. Ja, ze was een grote jazzzangeres in Nederland.
1: Ja, Rita Reis. Leuk dat je dit liedje gevonden hebt. Want Rita Reis is natuurlijk bekend met, in de Engels zong ze altijd.
0: Zeker, ja.
1: En ja, beroemd in Nederland altijd geweest als First Lady of Jazz. Enorme carrière heeft ze gemaakt, ook internationaal heel goed. En ja, uiteindelijk is ze 89 jaar geworden en voor laatst opgetreden in 2013. En ja, geweldige carrière.
0: Ja, en ze had het combo samen met haar man, Pim Jacobs. En
1: ja.
0: Zijn broer, die speelde tubos.
1: Ja.
0: En Ruud Jacobs.
1: Ruud Jacobs, ja.
0: Dus dat heeft heel lang bestaan.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Okay.
1: Nee, fantastisch mens, maar goed, je moet van haar stijl houden, hè?
0: Mm-hmm. Jazz. Maar ja,
1: ja,
0: klopt. Goed, we gaan door met muziek.

0: Louis David stond terecht van zorgen van den kleine man. Maar toch heeft hij volgens mij nog iets vergeten. Want de vrouw die kleine man is in het lied geen sprake van. En die heeft het toch nog zwaarder, zal je weten. Want het is de kleine man die het huis uitlopen kan. Maar die blijft in haar huis met heel de zorgen rattenplan. Dat is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw. Zij krijgt van al de zorgen toch de allergrootste knauw. Zo'n vrouw die voor haar kinderen de leven geven zal. Zo'n kousenbreister, zenuwleidster van een kleine vrouw. Als er van haar poverweek geld nog een deelbelasting moet, die besteed wordt om er kruisers voor te kopen. Ziet de man alleen de kosten en het smijten met het geld, maar voor het vrouwtje staat er nog iets anders open. Het dieper leed is haar, want zij denkt altijd maar, waar kruisers en kanonnen zijn, daar is altijd gevaar. Het is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw. Zij komt in tijd van oorlog nog het meeste in de knauw. Haar man en zonen scheurt men weg en zij loopt in de rouw. De grootste smart in het moederharte van die kleine vrouw. Als het vrouwtje van een rijke man wat kleding nodig heeft, gaat ze naar Parijs of koopt bij Heers toiletten. Maar zo'n hongerlijster die haar kinderen ook graag netjes ziet, moet op uitverkoop bij Brenninkmeijer letten. Voor een jurkje met een scheur of wat verbleekt van kleur, ligt als een hond te wachten 's morgens 6 uur voor de deur. Dat is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw, die ploetert als slavin voor haar gezin voor dag en dauw. Ze is altijd moe en ziekelijk van honger en van kou. Zo'n prullenkoopster, lommerdloopster van een kleine vrouw. Mooie vrouwen die van grote heren vreugdobjecten zijn, gaan heel chic gekleed bij 5 o'clock die steppen. Maar een eerlijk arme zwoegster moet bij alles wat ze koopt zich, omdat het zo goedkoop is, laten neppen. Dat liefde vrouwenras koopt alles eerste klas, dat slaapt in zij en de andere hoogstens op een stroomatras. Het is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw, die met doorvoede kinderen al gelukkig wezen zou. De vrouw die rust eerst vinden zal in magere heinzen klauw. Zo'n maximum leidster, zenuwleidster van een kleine vrouw.
1: Ah, dit is wel heel oud, hè? Dit is Kees Pruis met De Kleine Vrouw. En dat is eigenlijk de tegenhanger van Louis Davids. Want hij had het altijd over de kleine man. Dus vandaar. En daarvoor Malando met Olé Quapa, Jules.
2: Ja, een berichtje ook, positief. Want we hadden hier een paar weken geleden, hadden we hier Frank van Deventer, hè, ja, bewegingsagoog, die heel erg actief is met ouderen in Lelystad om ze meer beweging te krijgen en daardoor ook de eenzaamheid te bestrijden. En toen hadden we de vraag van hoe is de stand van zaken met onderzoek? Hoe gaat het in Lelystad? Ja. Nou, die gegevens had hij niet paraat. Als hij weer komt, weet hij er veel meer van. Duikt hij erin. Mm-hmm. Maar het is een leuk bericht gekomen. Want een van die beweegprogramma's in Lelystad, dat is Sociaal Vitaal. Bedoeld voor thuiswonende 65-plussers. En die behoort tot de succesvolste van Nederland. Want onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen plaatst Lelystad in de landelijke top 5 wat dat betreft. Dus het heeft effect, want, zeggen de onderzoekers, deelnemers boeken vooruitgang in hun fitheid en ervaren allemaal minder eenzaamheid. Oh. Dus als je maar goed actief meedoet, dan is dat heel positief. Dat bericht heb ik ook doorgestuurd naar Frank van Deventer. Werd natuurlijk helemaal razend enthousiast. Ja. Bevestigd van dat zo is, dat onderzoek. Maar hij komt daarop terug. Al die inspanningen die in Lelystad geleverd worden door het sportbedrijf.
1: Zeker.
2: Welzijn, al die speciale programma's. Daar levert effect op. Nou, dat wou ik even zeggen voor positief nieuws.
1: Hartstikke zeker, zeer positief nieuws. We lopen tegen het lokale nieuws aan van 9:30 alweer. En we gaan even luisteren tot aan het nieuws met Anneke Krunlo. En zij heeft het over Santa Domingo.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen, maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag

0: De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Er is genoeg ruimte voor de zon. Door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het in de middag een fractie warmer. Dinsdag opnieuw een fraaie herfstdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Nijs met Alleen is maar alleen. Prachtige tekst. En muziek natuurlijk. En daarvoor de Salvera's met 100 maal 1000 maal, Jules.
1: Ja, dat is een wat minder bekend nummer van dit duo. Mm. Want de Salvera's, joker, er waren misschien weet je nog, twee zussen.
0: Ja.
1: Die in de jaren 50 en 60 enorm populair waren. En heel veel hits hadden. En hun eerste hit was eigenlijk Twee reebruine ogen.
0: Ja.
1: Nou, wat mij betreft...
0: Dat kent iedereen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Volgende keer draaien. Je kan elke keer wel de nummers van de Salvera's draaien. En ook een evergreen was De Postkoets.
0: Ja.
1: Weet je dat nog wat?
0: Ja, weet ik.
1: Ja. En Slee Rijdt in Alaska. Ook
0: nou, dat is iets... Ja, die kunnen
1: ja,
0: iets
1: gewoon anders draaien volgende keren. De Salvera's.
0: Hè? Ja, oké. Okay.
1: Twee zussen. Nou, leuk dat je ze hebt gedraaid.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou ja, Rob de Nijs, dat, daar heb je het niet zoveel.
1: Ja, ik ken iedereen wel nog.
0: Nou ja, is oké. Okay. Goed, we gaan door met de Butterflies. Zij hebben het over 1, 2, 3.

er langs de lijn. Dreunen, steunen, maar er staat een koe. Aboe, zegt de trein, en we staren heel gezellig door de ramen. Grote ramen van kantonnen, dat

0: De Ramblers waren dit met het boemeltje van Purmerend. En daarvoor de Butterflies met 1, 2, 3. Ja, dat ken ik zelf ook niet, maar ik luisterde dat af. Ik dacht, nou, dat is wel heel grappig.
1: Ja, ook een deuntje van toen, hè?
0: Ook een deuntje van toen.
1: Ja, je kon de mooiste dingen tegen.
0: Ja, vind ik wel.
1: Even tijd voor een berichtje.
0: Zeker.
1: Ja, aanvullend op dat verhaal over dat onderzoek naar de vitaliteit van ouderen.
0: Mm-hmm.
1: Er is weer een vitaliteitsmarkt donderdag aanstaande om 10 uur tot 12 uur in de Bever, Waterbever. Wijkcentrum is dat, in de Voorstraat 313. En daar kunnen iedereen boven de 65 kan daar naartoe. Je wordt getrakteerd op een gratis kopje koffie met wat lekkers erbij. En daar kun je met iedereen deskundigen praten over hoe je actief mee kan doen aan bewegingsprogramma's. Of je, als je vragen hebt over de gezondheid, kan dat ook. Als je denkt van, goh, ik ben, om het even een voorbeeld te noemen, ik ben net gepensioneerd, ik ben net 65, maar ik heb geen hobby's. Wat zou ik kunnen doen? Nou, al dergelijke vragen kun je stellen, want het heeft het doel om jou als 65-plusser actief te laten zijn. Op wat voor manier dan ook. Dus donderdag aanstaande om 10 uur in het wijkcentrum De Waterbever aan de Voorstraat. Welkom op deze vitaliteitsmarkt.
0: Dan gaan we bloemstengels schikken met René.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat lijkt me wel leuk, hè, René? Ja, onze gast is al binnengekomen. Dan gaan we na 11 mee praten. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de zangeres zonder naam.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Dit is Joost Nuissel met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daarvoor de zangeres zonder naam met Mexico. En ja, we lopen alweer tegen het nieuws aan van 11 uur. En we gaan eruit met de Dutch Swing College Band met Ice Cream. En daarna praten we met René van der Meulen van de Bloemenstal.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag.

0: visite bij Spoor 55 op Radio Lelystad.
1: Ja hoor, dat klopt helemaal. We zijn van Deuntjes van Toen nu naar op visite bij Spoor 55. En we zitten hier tot 12 uur. En als gast is aangeschoven René van der Meulen. Goedemorgen, René.
2: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent.
2: Ja, zeker.
1: Ik moest eventjes nog afkomen van Patrick Peters met How much is that doggy in the window? Want het is dierendag. Heb je ook dieren, René?
2: Nee, wel gaat. Wel gaat. Ja, dus daarom heb ik het ook eigenlijk een beetje vergeten.
1: Ja,
2: We hebben altijd hondjes en honden gehad. Ja. En groot en klein. En dan vergeet je dat niet.
1: Maar nee.
2: Nu hebben ze het helemaal geen erg in, hè?
1: Nee. Goed, nou René, superleuk dat je bent gekomen.
2: Ja, nou, fijn.
1: Jij bent van de Bloemenstal. Al heel lang was jij het vaste gezicht in Lelystad.
2: Ja, ja.
1: 40 jaar?
2: Ja, ongeveer 40 jaar. Daarvoor heb ik ook met mijn vader samengewerkt. Ik werkte bij de post en als ik vrij was naar het werk, ging ik naar mijn vader in de Goliaan. Ging een beetje meehelpen en opruimen en doen. Ja, en zo is het steeds. Op een gegeven moment ging ik 4 dagen werken bij de post. Toen 3 dagen werken. Ja, toen ben ik op een gegeven moment, was het klaar. Ging ik alleen de Goliaan verder.
1: Ja.
2: Maar zeg, daar voor die tijd zat ik ook al met mijn vader in de bloemen. Ik was een jongetje, een jaar of 12. En hij had twee markten in Duitsland. En dan ging ik al, ja, dan ging ik, ik kon geen woord Duits, maar ik stond er wel bloemen te verkopen. En dat was wel heel apart. En dan was ik 12, dan ging ik al mee. En ja, dat was op zich, gingen we 3 dagen. Als ik in mijn vakantie sta, hè.
1: Mm-hmm.
2: Dan gingen we donderdagnacht naar de veiling. En dan was de bus volgeladen, alles in dozen. En op de weg naar Duitsland lag ik bovenop de dozen te slapen.
1: Ach.
2: Ja, je moest om 4 uur, 5 uur op de veiling zijn. Ja, ja. En dan nog een rit naar Kloppenburg in Duitsland was dat.
1: Tjonge.
2: Ja, dan lag ik boven op de doos, lag ik te slapen. En dan zeg ik in de volgende dag, stond ik daar bloem te verkopen. Dat was wel heel...
1: Ja,
2: de mis vond dat leuk. Ik kon geen woord Duits, maar ik hield de klant wel. Dat was wel heel apart. Ja.
1: Ja,
2: dus daar is een beetje mee begonnen, al 12. Ja. Ja. Ja, ja.
1: En jouw vader, die heeft jou geleerd hoe je dat allemaal...
2: Ja, jawel. Ja, ik ging heel vroeg mee dan. We gingen als eerste naar de fijn in Roelof Arnhemsveen. Daar ging ik met hem mee. En tot op een gegeven moment kwam ik 's middags naar het werk op zaterdag. Nou, hij zegt, hier heb je de sleutel van de bus. Je vader moet gaan volgende week met vakantie, dus die zoekt het maar uit.
1: Let je maar met je kont.
2: Ja, en toen moest ik voor het eerst helemaal alleen naar de veiling. Ja, die zit daar met een paar honderd man. En dan had je nog 1 klok in Roel van Alsveen. Ja, en die zit dus echt allemaal, jongens die al jarenlang in de bloemen zaten. En zeker als broekje daartussen.
1: Ach.
2: En zeg ik wel een beetje met de zenuwen. Maar ja, goed, je moet op die knop drukken, anders heb je geen bloemen. Dus en zo ben ik eigenlijk heel snel erheen gegaan. Gekomen. En op een gegeven moment ben ik zelf alleen naar de veiling gegaan. Het ging prima.
1: Wat goed.
2: Ja,
1: dus je hebt het wel heel veel onder de knie. Ja, maar je bent wel in diepe gegooid door je vader.
2: Ja, ik wist helemaal niet dat ze met vakantie gingen.
1: Nee.
2: Dat was zaterdagavond. En ging altijd naar het werk, ging even drinken bij hem. Nou jongen, hier heb je de sleutels. Hij zegt, we gaan weg morgen. We gaan naar Portugal. Dus ik verwacht wel dat je volgende week een goede week draait.
1: Jeetje.
2: En toen was ik nergens van. En dan ging ik een beetje erop uit. En,
1: Ja.
2: Was een heel leuke, spannende tijd.
1: Ja.
2: Heel leuk.
1: En daarna ben je naar Lelystad gekomen? Of?
2: Nou, mijn vader heeft ook nog in Amsterdam nog een plek gehad.
1: Amsterdam?
2: Ja, daar stond het op een gegeven moment toch te lang en te ver. En te lange dagen. En toen stond hij op de Sarfati-straat in Amsterdam. Mm-hmm. En daar heb je nog een paar jaar gestaan. Ja, tot op een gegeven moment dat we naar Lelystad gingen verhuizen.
1: Ja.
2: En hij wist al dat we naar Lelystad gingen. Toen heeft hij al bij de gemeente hier voor een standplaats aangevraagd.
1: Mm-hmm.
2: En toen kwam hij aan het eind van de wissel bij M&S Mode.
1: Ja, daar.
2: En daar stond nog een hek, want het ABC-complex, dat was allemaal braakliggend terrein, dat bestond er niet. En zo is dat begonnen, met 1 parasolletje en 15 emmers bloemen.
1: Ach.
2: Ja, verliefd werd het steeds groter.
1: Ja.
2: Ja, toen heb ik meegeholpen. Later zijn we verhuisd om de hoek, omdat die plek te klein werd. En toen hebben we tussen de 2 terrassen ingestaan van de Heerlijkheid en die andere kroeg, die naam weet ik niet meer precies. Maar, en daar stonden we daar met de bloemen.
1: Ja.
2: Dus dat is,
1: En dat liep goed allemaal?
2: Ja, prima. Ja. Ja, tot op een gegeven moment zag ik de bui een klein beetje hangen.
1: Oh.
2: Ja, de hoop winkels klaar.
1: Ging weg, hè?
2: Gingen weg. En ik zag de bui al hangen. En toen kreeg ik eigenlijk horen dat in het ledencentrum Jos die werd aangeboden.
1: Mm.
2: Nou, die heb ik toen erbij genomen. En ja, op zich, ik nam de klanten, dat riep ik al maanden van tevoren. Vanaf die dag, 1 april geloof ik. Ze gaan het in het ledencentrum beginnen. Dus kom dan je bloemen daar al. En ja, dat werkt wel. Ik heb heel veel oude klantjes meegenomen. Ja. En heel veel nieuwe klantjes erbij gekregen.
1: Ja.
2: En dat was al ja, prachtig. Heel goed.
1: En over welk jaar praten we dan, René?
2: Even kijken, ik sta nu zeg maar bijna 20 jaar in het ledencentrum.
1: Jee, ja.
2: Dus dat is 2006. Ja. Ben ik daar begonnen om.
1: En daarvoor de Gordiaan.
2: Ja, zo ongeveer, hè, 2006.
1: Ja, ja, ja.
2: En mijn vader is in 82 in de Gordiaan begonnen.
1: Ja, ja, ja, oké.
2: Okay. Ja. Dus al behoorlijk wat jaartjes alles bij elkaar. Ja, 44 ja, jaar volgens mij, als ik even zo snel reken. Ja,
1: ja. Nou, en heel wat klanten kennen jou.
2: Ja, ja. Ik was gisteren voor het eerst op zaterdag vrij. En dan was ik even aan het wandelen en waren even aan het fietsen. En Hey, ik zeg met iedereen gedag, want als ik iemand per ongeluk niet zie of oversla, dan denk ik, wat is meer gebeurd? Kijk, om het daar.
1: Ja, ja.
2: Zag je me niet in de bos of nou, leuke bloemen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ja, je bent, ik wil niet zeggen bekende Nederlander, oh, maar je bent wel.
1: Ja, je bent een hele bekende leden.
2: Ja, je bent
1: een
2: bekend
1: hoofd, stedeling, joh.
2: Ik ken ook heel veel mensen, maar ik weet niet iedereen zijn naam.
1: Nee, dus, maar dat hoeft ook niet.
2: Maar ja, mijn naam staat overal op, dus
1: ja, daarom, daarom. Heb jij nog anekdotes of zo, wat je denkt? Nou, dat heb ik toch maar eventjes.
2: Nou, wat ik altijd heel fijn vond en leuk vind om te doen. Wij hebben wel eens in de plantentijd, hebben we wel eens wat plantjes over.
1: Ja.
2: En dan bel ik de zorgboerderij, dan bel ik Wilma. En dan de ene keer hebben we ze gebracht en de andere keer komen ze halen. Mm-hmm. En krijgen zo de restanten wat over is. En dit is best wel wat, maar goed, wat moet ik ermee? Dan geef ik het liever weg.
1: Ja.
2: Ja, dat is leuk. Dan komen ze die week erop komen ze met die kinderen van de zorgboerderij. Dan hebben ze allemaal cadeautjes voor me gemaakt.
1: Oh,
2: ja, dat vind ik...
1: Wat is lief.
2: Ja, dat doet me wel. Ik ging me harde vrouw voorin staan. En stonden die kinderen... Oh, nee, en allemaal helemaal gek. En ze waren zo blij ermee. Dan krijg ik van hun cadeautjes. Ja, dat zijn gewoon dingen, dat vergeet je niet.
1: Nee.
2: En kwam ze ook een cadeau brengen vanwege mijn afscheid.
1: Mm.
2: Dat is helemaal van houten planken in verschillende kleuren. Had ze erop gezet van, even kijken, moet ik even spieken hoor.
1: Ja.
2: Oh ja, geniet van het leven. Tijd voor jezelf en ontspan. Nou, dat heb ik nog een week lang in de bloemenkiosk hangen. Dus, en nu hangt het in mijn tuin. Dus dat, ja, dat zijn dingen, dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Ja, dat is ook zeker leuk.
2: Ja, en met de uitertuin ook. Hè. Hebben we ook wel een paar keer plantjes gebracht. En kamerplantjes dan. En ook eens wat tuinplantjes, als we het over hadden.
1: Oh,
2: ja, dan kan je er binnen, maar... Heel veel oude klanten zitten daar in de uitertoon.
1: Oh.
2: Ook, ja, ook een paar weer een klein beetje...
1: Aan het dementeren.
2: Ja, en ik zag ze binnenkomen, zet ze me aan te kijken. Ik zeg, nee, wat leuk. Oh. En dan kwam ik de plantjes brengen. Ja, dat vind ik ook...
1: Ja, super. Ja,
2: dus dat deed je mij wel goed, ja.
1: Ja, dat geloof ik wel.
2: Hebben we goed gevoel over.
1: Ja, ja. Jules, jij kwam altijd bij René, hè? Hoe lang kwam jij al bij hem?
3: Nou, al in de Gordiaan.
2: Ja, kwam je ook in de Gordiaan, Jules?
3: Ja, in de Gordiaan.
2: Ja,
3: daarvoor, bij die andere, die bloemenzaak die naast Bart Smit zat, ben even de naam kwijt. Daar zat...
2: Erika?
3: Ja, Erika.
2: Erika, ja.
3: Maar die stopte er toen mee.
2: Ja, wij waren toen helemaal alleen nog.
1: Ja, hè?
3: En toen waren jullie alleen, dus toen kwam ik al bij jou. En jij bent toen naar het ledencentrum
2: vertrokken. Ja.
3: En ik ben altijd meegegaan, want ik kom al 356 jaar kom ik op de zaterdagmarkt.
2: Ja, liefhebber van de tulpen.
3: In ledencentrum.
1: Ja, altijd tulpen, hè?
2: Tulpen.
1: Wat een surprise, hè, altijd. Heb je tulpen, René?
2: Ja, ja. We zaten blijven ik weer tulpen uit, hè? Ik had trouwens 2 weken terug, had ik al tulpen.
1: Ja, die waren heel apart trouwens.
2: Ja, ze waren dubbel, ze waren heel mooi.
1: Joh.
2: Ja, heel vroeg voor het jaar, hoor, maar ik denk, neem toch een paar bosjes mee.
1: Ja, die waren heel apart.
2: Ja, die had je al meegenomen, hè?
1: Ja, die had je meegenomen.
2: Ja, en ik ga Jules en zijn vrouw blij maken.
1: Ja. Nou, het was ook wel heel leuk.
3: Ja.
1: Ja, en verder, Jules? Weet je nog iets wat je wil vragen aan René?
3: Ik heb een boel vragen opgeschreven, maar uit mijn hoofd. Nou ja, je bent met heel veel mensen omgegaan al die jaren natuurlijk. Geweldig. Kun je 14 jaar op terugkijken.
1: Mm-hmm.
3: Had je ook wel eens hele vervelende dingen?
2: Ja, precies.
3: Nare dingen, waarvan je denkt...
2: Ja. Ik heb nog steeds klanten die bij mijn vader kwamen. Die zijn allemaal rond de 90 nu.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en daar valt er wel eens eentje tussenuit. En je hebt met bepaalde klanten heb je toch wel een band opgebouwd in al die jaren. En die op een gegeven moment vertelden ze hele levensverhalen. Een kapper en een bloemenman, die horen alles.
1: Ja, die horen heel veel.
2: Die staat de hele dag te kletsen en te doen.
1: Zeker.
2: Ja, daar hoor je verhalen. En, ik, ja, en dan komen ze ook vaak alleen om een prijsje te maken.
1: Ja.
2: Ja, en dat is op zich wel... ja, af en toe valt er eentje tussenuit waar je echt een band mee hebt. God, vind ik, dat vind ik toch wel vervelend.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Maar ja, dat is nou eenmaal...
1: Zo is het leven, hè?
2: Ja, zo is het leven. Mijn vader is al ook heel jong overleden. En dat vonden de klanten ook heel vreemd. Je vader is, die was 64 geworden.
1: Och, dat is
2: en dat was
1: de,
2: ja, nee. En er was dan ook een heel veel klanten. Hoor, die vader en 64.
1: Jo.
2: En daarom, ik ben nu 67 en daarom stop ik er ook mee.
1: Ja, maar je hebt gelijk.
2: Ja, meer van het leven genieten.
1: Ja.
2: Het leven bestaat niet alleen.
1: Ja, nee, maar je hebt... Ook van de bloemen en de mensen en alles genoten toch al?
2: Ja, zeker.
1: Ja,
2: ja van
1: precies.
2: En de veilig gebeuren is een heel leuk gebeuren.
1: Ja.
2: Kom je binnen, smorgen om een uur of half vijf.
1: Welke veiling ging je dan heen?
2: Ik begon met Roelof van Alsveen.
1: Ja.
2: Wat ik net vertelde, was een veiling met één klok. En toen ben ik naar Blijswijk gegaan. Dat was in de tribune met drie klokken.
1: Oh ja.
2: Ja, en dat was, nou, dat in het begin is het best wel moeilijk. Want dan heb je koptelefoon, op iets op klok 1 kopen, moet je op klok 1 zetten. Maar op klok 3 zie je ook, dan moet je schakelen.
1: Oh, dat moet je
2: ja,
1: snel,
2: maar op een gegeven moment dan lach je ermee, dan zit je met je collega's en dan gaat er even een bakje koffie halen. Dan zie je even de kletsen, oh jongens, even twee tellen, hup. En dan ging je weer verder met kletsen.
1: Ah, ja.
2: Ja, dat was op zich heel leuk. Ja, hoor. Ja, leuke zeker. Tijd.
1: Ja,
2: en dan terug en dan kwam ik in de Gordon van het Ladies Center. Nou, en dan begon je dag eigenlijk pas.
1: Ja, ja,
2: dat was al vanaf een uur of half vijf was je bezig. Ja. Maar dat heb ik al met heel veel plezier gedaan.
1: Ja, zeker. We gaan even naar muziek.

0: I'm not worried.
1: Bobby McFerrin was dit met Don't Worry, Be Happy. Ja, we zijn in gesprek met René. Hij is 40 jaar lang... heeft hij in de bloemen gezeten, gestaan. In de stal, eerst in de Gordiaan, daarna het Ladies Center. En hij heeft heel veel meegemaakt, René.
2: Ja, ik heb dat meegemaakt. En wat ik ook merk, dat het toch wel een moeilijkere tijd is. Hè? Ik heb gelukkig heel veel... Er vallen klanten weg, maar ik heb heel veel nieuwe klanten erbij. Mm-hmm. Maar ik ben gewoon de oude kleintjes. Ik nam vroeger iedere week gewoon 3 bossen bloemen. Vaste prik. Op een gegeven moment 2 bloemen. 2 bossen bloemen. Toen werd 1 bosje bloemen. En nou is af en toe 1 keer in de 2 weken. Ik heb gewoon merk dat de mensen het financieel toch wel wat moeilijker hebben.
1: Ja.
2: Daartegen heb ik ook klanten die gewoon iedere week kunnen... altijd gewoon vaste prik.
1: Ja.
2: Maar je merkt gewoon dat het financieel allemaal wel wat moeilijker wordt. Dat kan je gewoon merken.
1: Ja,
2: en dat is logisch ook. Als je tegenwoordig doet het allemaal...
1: Ja, het is zo duur allemaal.
2: Allemaal hele dure tijden. Nou, dus dat is, en de bloemen worden ook duurder. Ja, dus dan moet je ook weer wat meer vragen. En ik krijg natuurlijk vaak commentaar.
1: Ja, vind je dat lastig om dat te doen?
2: Nou, nee hoor. Mevrouw, ik wil ook graag vanavond eten en doen. Ik zeg, dat kan ik niks doen.
1: Nee.
2: Dus is eenmaal de tijd.
1: Nee.
2: Ja, dat is niet anders, daar doe je niks aan. Dus dat weet ik je gewoon.
1: Ja.
2: Maar desalniettemin heb ik dezelfde afzet aan bloemen, omdat je gewoon heel veel nieuwe klanten erbij hebt gekregen.
1: Ja.
2: Dus wij mochten niet mopperen.
1: Jullie mochten niet.
2: Nee, en dat gaan we ook zeker niet doen.
1: Nee.
2: Ik heb een leuke tijd gehad.
1: Ja, nou.
2: Hele mooie tijden gehad. Ja, we zeker weten.
1: Gelukkig maar.
2: Ja.
1: Gelukkig maar. En je hebt opvolgers al inmiddels.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Ja, dat is Jordi en Nancy. Jordi heb in de oudhandel gezeten, maar die loopt dan een half jaar mee. Mm. En Nancy is tandartsassistente, ook heel wat anders, maar die heeft ook heel veel zin in. En zeg, Jordi loopt dan een half jaar mee. Die is mee naar de veiling geweest, heb zelf ingekocht al en maakt een boeket. En ja, het ritme moet er nog een beetje in komen, maar op zich gaat het prima. Ze doen keurig netjes en ik denk wel dat die wel een goede toekomst krijgen. Dan.
1: Ja, fijn hoor.
2: Ik hoop het wel. Ja. Maar goed, hij heeft een half jaar meegelopen. Dus hij weet wat ik in het half jaar heb ingekocht, verkocht en hoe het allemaal loopt. En daar waren ze heel tevreden mee. Dus ik neem aan dat het goed komt.
1: Ja, maar goed, mensen moeten toch heel erg wennen
2: dat
1: wat anders is. Hè?
2: Er kwamen ook mensen echt, de hongerlullige, die kwamen echt van mij. Even een praatje maken. En als er iemand anders stond, of ik was het niet, dan kreeg ik een hoop commentaar. Hè. Waar was je? Ik moest even wat bezorgen.
1: Kijk, zo gaat het
2: dan. Ja, en dan kreeg je, was er vorige week? Die zei, was er al? Ja, ik was toen 5 uur. Ja, toen was het koud, toen zat ik al thuis hoor.
1: Ja.
2: Ik had over 4 beginnen, moet je maar binnen komen.
1: Ja, want hoe deed je dat dan op hele hete dagen of hele koude dagen?
2: Nou, dan begon ik vroeg, om 7 uur. En dat doe ik al jarenlang. En dan is het om 12:30 inpakken. En dan gaat alles het celletje, het koelcel in. En dan is het gewoon 's middags thuis.
1: Ja.
2: Nee, dan kan je wel blijven staan, maar dat heb geen nut.
1: Nee.
2: En dat heb ik natuurlijk ook met in de winterperiode. En normaal ben ik hem kwart over 7:30. Want ik heb zaterdag heb ik al hele vroege vogels. Onder andere de Sjoel, dus mijn eerste klant.
1: Dat is de eerste, hè?
2: Dat is de eerste klant.
1: Hij komt iedereen voorbij. Ja,
2: voor
1: want Sjoel. Hij wilde eerst, is net Mr. Bean.
2: Voor Sjoel moet ik vroeg mijn bed uit. en dan ga ik in de winterperiode, maar goed, dat weet Sjoel ook, dan ga ik een uurtje later beginnen.
1: Ja.
2: Leg je met hem wanneer die vorst weg is. Ik kan niet met min 2 gestaan. En dan kijk ik die week erop allemaal klachten en dat doe ik niet. En dat is risico voor het vak.
1: Ja,
2: maar goed, dat heb ik altijd. Zomers vind ik niet erg ook. Dan ben ik lekker mee in het huis, heerlijk.
1: Ja, lekker.
2: Dat, ja, en met de klanten weten het ook. Het heb geen nut om te blijven staan.
1: Ja, precies.
2: Dus.
1: En jouw kinderen, hè?
2: Ja.
1: Die hadden geen zin om
2: papa
1: over te nemen.
2: Ze hebben wel eens geholpen vroeger met de kerstbomen verkopen. Soms die bomen waren 2 keer zo lang als dat hun waren. Dat waren toch kleine jongetjes toen.
1: Ja.
2: Maar nee, dat is niet echt...
1: Ik
2: heb het wel eens geprobeerd, maar... Nee, hun doen heel ander werk.
1: Ja,
2: precies. Ja, de ene staat voor de klas.
1: Oh.
2: En die andere zit in de padelbouw.
1: Okay.
2: Dus die hebben... die hebben het hartstikke
1: banen.
2: Goed. Ja, hoor.
1: Ja, zeker.
2: Dus wat dat betreft... maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook niet zo erg. En waarom? Als mijn kinderen in de bloemen gaan, dan kan papa die kan even naar de Alsmeer rijden. En papa kan je even dit. En papa kan je even dit.
1: Ja, snap je.
2: Ja, dat begrijp je. En dan krijg je nu vrije tijd. En die wil hebben ook nou. Dus, en dat gaan we zeker doen.
1: Ja, dat ga je zeker doen. Jij gaat lekker op vakantie en zo.
2: Ja, kijk eens. 2e week november gaan we naar Fuengirola. 2 weken in een appartement. Hebben we ook nog nooit gedaan. We zijn altijd verzorgd. Ja. Maar we wilden kijken of het bevalt. En als het bevalt, dan kunnen jullie zeggen... we gaan volgens het 3 weken of 4 weken.
1: Ja, en straks ga je daar overwinteren misschien.
2: Nou, misschien wel. Ja, hoor. Wie weet. Ja, hoor. Oh, dat zou ik best wel willen. Ja, hoor. Maar ik zou er niet willen wonen.
1: Nee, hè?
2: Nee, dat
1: je
2: hoor.
1: Je vrouw dan, houdt hij er ook wel van?
2: Ja, zeker. Ja, zeker weet jij het niet. Ja, wat nemen we gaat doen. Maar ik heb ook klanten, die hebben daar een huis gehad. En die waren blij dat ze toch weer... Kom zo, ik zei, waar kom je vandaan? Ja, we vonden het, we hebben toch weer het huisje mee. En we wonen nou weer in Lelystad, hoor.
1: Ja,
2: nou, kan je weer lekker bloemen bij me kopen. Dus nee, maar, we hebben er over nacht, een appartementje. Maar dan heb je helemaal niks meer. Nee. We hebben precies als ik 2 weken met vakantie ben geweest...
1: Dan kom je weer lekker naar Lelystad.
2: Ben ik blijkbaar weer in mijn eigen huisje kom, dan heb ik het al gezien. Precies. Ja, toch? Dus.
1: Ja, nou oké.
0: Okay. Sjoe,
1: heb jij nog
0: een vraag voor? Nou ja, jij had vorige week een grote afscheid.
2: Ja, dat was echt, dat is echt geweldig. Had ik nooit verwacht. Ik had wel wat kleintjes verwacht. Ik denk dat we zijn gewoon een paar honderd man geweest. Ja. En heel veel van de uitentoon. Er stond een hele rij voor ons. Allemaal handje geven. En kregen we cadeautjes. En ze waren allemaal de knuffel van me. Het was wel heel apart. Al die oudere dames. Ja, we zijn gewoon echt. En collega's. Ja, die waren helemaal gek om me natuurlijk.
1: Ja,
2: die gaan me missen.
1: Snap ik.
2: Nee, dat was echt, top. En de kinderen waren de kleinkinderen waren er. En ja, dit is ongelooflijk. Ik denk wel 2 uur alleen handen staan scheurt en verhaaltjes vertellen. Ja, het is echt, dat had ik echt nooit verwacht.
0: Ja, het afscheid was van 3 tot 5, maar waar had je dan daarna?
2: Ja, nou, het eerste kwam al om 2 uur.
0: Ach.
2: En tot nu hebben we ook gezegd, het duurde 5:30, want we moeten alles nog opruimen. Ik wilde met de kinderen wat gaan eten. En dan keurig, ik zat tegen de mensen, als je al kom je maar even een kwartiertje. Even je neus laten zien, even een handje, ja, gewoon even gedag zeggen.
0: Ja.
2: En het was echt een hele leuke zaterdag. Ongelooflijk, ja. Ja. Niet verwacht. Ja.
1: Gewoon geweldig, hoor.
2: Daar was ik heel blij mee.
1: Ja. Zijn er nog filmpjes van gemaakt?
2: Ja, filmpjes, foto's, ja. En ik heb heel veel reacties op Facebook. Ik denk van 200-300 reacties gehad. En ik heb alleen nog 50 kaarten van mensen ook gestuurd. En ja, dat is echt heel bijzonder. Dus daar was top. Ja.
1: Ja, we gaan even nog naar muziek. En hoe heet dat nummer? Eventjes kijken. Ik moet eventjes... Red Roses for a Blue Lady. Voor jou.
2: Oh, Red Roses. Ik heb er genoeg verkocht.
1: Daarom.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen. Maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep onder een stralend zonnetje met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwesten.

0: jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Elke zondagochtend op visite.

0: toe. Hey! Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kant van oma Willem is op reis geweest. Bonjour en
1: ja, je hoorde Wim Sonneveld onder andere en Leen Jongewaard met de kat van ome Willem. En het kwam van, ja, zuster, nee, zuster. Aan de telefoon hebben wij Sophia Kostermans. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joke.
1: Wat leuk om je weer eventjes tussendoor te spreken, meid.
2: Ja, ja. Dat is heel leuk. Dat vaak zo, hè?
1: Nee, precies. Nou, ik dacht, weet je, ik ga even een muziekje opzoeken met katten. Dus, en toen kwam ik dit tegen, want je hebt niet zoveel liedjes van, over dieren, vind ik.
2: Ja, maar deze die is echt superleuk.
1: Deze is leuk, hè? Nou, speciaal voor jou, hoor.
2: Nou, dankjewel.
1: Ja, ik
2: heb ervan genoten.
1: Ja, nou, mooi. Mooi. Het is vandaag Dierendag. En ja. Ja, de dieren worden dan in het zonnetje gezet. Als dan, dat hoop ik tenminste. En dan, ja. Maar wat, jij bent van Stichting Zuiden Zee Zwerfdieren. Wat gaan jullie nog iets doen vandaag?
2: Ja, en ja, we zijn er al. We hebben vandaag zogenaamde Crazy Cat Markt. Mm-hmm. En ja, we zijn al weken met de voorbereiding bezig natuurlijk.
1: Ja.
2: En ja, en ik vind het echt superleuk dat jullie daar even wat tijd aan willen besteden. Want ja, onze vrijwilligers die zijn daar wel ontzettend druk mee geweest de afgelopen weken.
1: Ja.
2: En het is van 1 uur tot 4 uur.
1: Mm-hmm.
2: Jol 11, 22, de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. Ja, en we hebben een markt en, waar we allemaal hele leuke kattenspulletjes verkopen.
1: Ja.
2: Een soort tussen kunst en kitsch. Want kunst wordt echt gemaakt. En dat vinden wij ook echt kunst door Eva Wanders en Fleur. Die zijn, die hebben die met heel veel liefde, heel veel spulletjes zelf gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: Ook ontzettend leuk geworden. Ja, en verder hebben we allemaal leuke kattendingetjes. En koffie en thee natuurlijk. En mooi weer. En de katten die staan, die zijn allemaal gepoetst, tanden gepoetst, gewassen. Dus ze zitten allemaal paasbest te wachten.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, nou, dat is.
1: Hmm?
2: Dat dus.
1: Ja, en hoe laat begint het, Sophia?
2: Het begint om 1 uur.
1: Ja.
2: En, ja.

0: Normaal gesproken is het tot 4 uur. Ja, maar dat ligt eraan hoe druk het wordt natuurlijk. Mm. En ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? Ja, er is koffie en thee natuurlijk. En er zijn ook wat kleine prulletjes voor kinderen. En ja, en het fijnste is dat het prachtig weer is. Dus,
1: ja, dat is wel fijn, hè?
0: Dat is echt
1: nou,
0: wel fijn.
1: Nou, top.
0: Ja.
1: Ja, ja, echt.
0: Ja, dat, dus ja, ik zou zeggen, mensen die luisteren van... nou, we weten eigenlijk niet zo goed wat we gaan doen. Of we willen een wandelingetje. Nou, wandel naar ons, zou ik zeggen.
1: Ja, vind ik ook. Waar zitten jullie ook weer op de Jol, hè?
0: Ja, Jol van mensen... ja, 1122. Uh-huh. En dat, ja, dat zit zeg maar in dezelfde straat als het tankstation. Als je daar even doorheen rijdt. Ja, dat is heel... En er hangen ook allemaal spandoeken en alles buiten. Dus dat is echt heel helemaal herkenbaar.
1: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat er veel mensen komen. Hè?
0: Dat zou wel heel leuk zijn, toch? Ja, dat zou echt superleuk zijn. Ja. Nou, met dit dat jullie er even tijd aan besteden... weet ik zeker dat het helpt om voor nog meer bezoek te zorgen.
1: Dat hoop ik zeker. Nou, wij komen zeker eventjes.
0: Nou, heel leuk. Zie ik jullie vanmiddag.
1: Ja, zeker weten. Nou, dankjewel, Sophia, voor zover. Dus het begint om 1 uur.
0: Bedankt.
1: Ja, oké.
0: Het begint om 1 uur.
1: Ja, oké. Dankjewel, hè.
0: Goed zo,
1: en tot de volgende keer.
0: En een fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel. Een fijne zondag nog.

0: Mattia Bazar was dit met Solo Toe. René.
1: Ja.
0: Je wou even je mensen die jou hebben opgevolgd even bedanken.
1: Ja, zeker.
0: Zeg maar.
1: Ja, nou, ik wil alle klanten bedanken voor de afgelopen 40 jaar. En daar zijn we ook heel blij mee geweest. En, door hun hebben we brood op de plank gehad. Hè?
0: Ja.
1: Dus, maar dat is gewoon. En daar wil ik ze ook voor bedanken voor jarenlang conditie.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil ook Jordi en Nancy heel veel succes wensen. Ik hoop ook dat het heel goed gaat.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb hem ook gezegd: in noodgevallen mag je me altijd bellen. Of ik, en als je echt, dan kom ik je helpen. Dus ik hoop echt dat het heel goed gaat. Ik denk het wel, want ze hebben alle twee wel. Echt, dat gaat wel goed komen.
0: Ja. Maar voor iedereen is het wennen. Voor jou is het wennen. Met pensioen nu.
1: Ja.
0: Dat moet je in gaan vullen voor jezelf.
1: Ik ga morgen weer voor het eerst tennissen.
0: Nou, moet je nagaan. Kijk.
1: Ik heb al 30 jaar niet meer getennist.
0: Nee, nou, moet je wel voorzichtig beginnen.
1: Ja, dat zal moeten. Want de conditie is ver beneden pijl. Dus dat zal moeten.
0: Oké.
1: Nou, goed, maar dat heb ik al gezien.
0: Nou, Jules en ik wensen jou ook heel veel geluk.
1: Dank jullie wel.
0: Heel erg bedankt voor alles. En je krijgt
1: wat lief.
0: Centje.
1: Nou, dankjewel.
0: Dus,
1: wil ik hem hier openmaken?
0: Wat je zelf
1: doet? Ja, nou, ik ben wel benieuwd
0: je
1: wat
0: bent
1: er
0: benieuwd
1: is
0: het
1: natuurlijk.
0: Oké.
1: Ik ben niet nieuwsgierig.
0: René gaat nu het papiertje eraf halen. En kijken wat erin zit.
1: Nou,
0: we gaan het zien, hè. Speciaal voor jou, want ik denk, weet je, chocola en alles.
1: Ja, chocola ben ik gek op.
0: Ja, maar goed. En dit is lekker voor onder de douche. Kun je meenemen?
1: Oh, heerlijk,
0: ja.
1: Nou.
0: Nou, lekker toch?
1: Ja, zeker. Nou, heerlijk.
0: Geniet van, dan denk je ook nog een beetje aan Jules.
1: Oké. Nou, dank jullie wel.
0: René, dank je wel voor de komst naar de studie.
1: Heel graag.
0: En heel
1: graag gedaan. Gaat helemaal goed komen. Dank jullie wel.

Frank Sinatra was dit met The World We Knew. En daarvoor James Last met Orange Blossom Special. Oké, we zitten alweer bijna aan het eind van ons uurtje. En als slot gaan we nog eventjes luisteren naar de Carpenters met Sweet Sweet Smile.

0: met Sweet Sweet Smile. Goed, ja, ons twee uurtjes zit het erop. Het was dus een primeurtje. We begonnen met Deuntjes van Toen, een Nederlands programma. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. En de tweede uur was dus op visite bij Spoor 55. En ja, als gast hadden wij René van der Meulen. Dank je wel, René, nog voor je mooie verhaal. En ik wens je heel veel succes.
1: Heel graag,
0: en doe rustig aan, hè?
1: Zeker,
0: doe rustig aan. Okay. En ook natuurlijk onze Sylvia of Sophia Kostermans van Stichting Zouden Zij Zwerfdieren. Emiel, dankjewel voor de techniek, Sjoe, voor de bijstand en de berichtjes toch wel. En volgende week hopen we je weer te zitten. Ik wens je voor straks een hele fijne zondag. Wees lief voor je dier. Geef hem wat extra's. En strakjes kun je nog luisteren naar Classic Sunday. En ik wens jou een hele fijne zondag. En tot volgende week. Dag.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Lelystad.

0: de sfeer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
2: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
3: Classic Sunday.
2: Met René van Elst.

Zo, wat een lekker nummer is dit toch. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. En het is natuurlijk een echte Nederlandse klassieker. Zo, ik zeg welkom bij de show. We zitten vol met informatie vandaag. En het programma Classic Sunday met mijn tot een uurtje of twee. En daarna natuurlijk de overige heren. Mooie muziek, dat heb ik zeker meegenomen. Want een plaat die niet zoveel gedraaid wordt, is deze. Champagne en Rollerball. Ik zeg welkom bij de show.

Ook kan iemand die hond even weghalen. Trusting Heart was dat van The Tramps. Een prachtige soulvolle plaat die midden jaren 70 uitkwam. Dan gaan we even iets heel anders doen. Heel andere richting, want luister naar het legendarische meesterwerk van George Jones. Ja, wie kent hem niet? Deze country ballad werd in 1980 uitgebracht en groeide uit tot een van zijn grootste hits. En het bijzondere is dat Jones het nummer eerst verschrikkelijk vond en weigerde op te nemen, omdat hij het te deprimerend vond. En gelukkig deed hij het toch. Hier is hij. He stopped loving her today.

0: Dat is It's Raining van Shaking Stevens, een plaat uit 81. En eigenlijk is het natuurlijk een cover. Tijd voor een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
3: In het programma Classic Sunday.
0: Anita Heilker blaast vandaag 66 kaarsjes uit. Voor velen blijft ze altijd een van de zes van de Dolly Dots. Deze meidengroep veroverde rond 1980 de hitlijsten. Met hits als Love Me Just A Little Bit More schreven ze geschiedenis. In de Nederlandse top 40 bereikte die laatste hit in 1984 zelfs de eerste plaats. Haar loopbaan nam echter verrassende wendingen. Al in 1985 verliet ze de groep voor haar gezin. Toch bleef ze actief in de showbiz. Zo speelde ze rollen in de comedy-series en deed ze mee aan diverse televisieprogramma's. Een opvallend feit is dat ze al sinds de jaren 80 de vaste Nederlandse stem is van Donald Duck. Sinds 2019 spreekt ze de bekende eendzals in het Duits in. Naast muziek en televisie heeft Anita een grote passie voor dieren. Ze is al meer dan 35 jaar een succesvolle fokker van Arabische volbloedpaarden. Ze reist met haar veulens door heel Europa voor wedstrijden. Of het nu gaat om haar tijd als popster of haar leven achter de schermen, ze is altijd bezig gebleven.

gok dat het ongeveer 12 uur in de nacht is. I'll Meet You at Midnight van Smokey, een echte klassieker. En dat nummer werd geschreven door het bekende duo Nicky Chinn en Mike Chapman. En wist je dat de tekst een melancholisch verhaal vertelt over een geheime afspraak in Parijs? Een tijdloos nummer dat nog steeds heerlijk klinkt. Nou, deze ook. Bo Wo Wo en The Mount Mountains. Ik ga richting het lokale nieuws. Blijf lekker luisteren.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen, maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep onder een stralend zonnetje met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwestenwind is het vanmiddag best aangenaam. Vanavond en vannacht nog steeds droog, soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Er is genoeg ruimte voor de zon. Door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het in de middag een fractie warmer. Dinsdag opnieuw een fraaie herfstdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is René van Elst.

0: Welke nummer 1 hit hoor je hier uit het jaar?
1: 1982. Je hoort het nu met Astrid van Elst.
2: Vandaag, precies 44 jaar geleden, op 2 oktober 1982... staat Private Investigations van Dire Straits op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het is een opvallende nummer 1. Er is nauwelijks een refrein, de zang wordt vooral gefluisterd en gesproken, en de albumversie duurt bijna 7 minuten. Toch wordt het de grootste hit die Dire Straits in Nederland ooit heeft gehad. Zanger en gitarist Mark Knopfler schreef en produceerde het nummer voor het album Love Over Gold, opgenomen in 1982 in New York. Zijn inspiratie haalde hij uit de detective-romans van Raymond Chandler, de schrijver van privédetective Philip Marlowe. In het nummer kijkt zo'n eenzame speurder terug op zijn werk en zijn leven. Knopfler vatte het zelf samen als: wat houd je aan het eind van de dag over? Niet meer dan waarmee je begon. Muzikaal draait alles om sfeer. Piano en klassieke gitaar dragen de gesproken tekst. Halverwege volgt een scherpe elektrische uitbarsting. En daarna sterft het nummer langzaam weg met akoestische gitaar en marimba. Het klinkt als een film noir in muziekvorm. Voor de single wordt het nummer ingekort tot bijna 6 minuten. In Groot-Brittannië komt het tot plaats 2. In België en Nederland gaat het naar de eerste plaats. Hier blijft het wekenlang op 1 staan. Private Investigations is nooit uit de aandacht verdwenen en is een vaste waarde in de top 2000. Het bewijst dat een hit geen refrein nodig heeft, als de sfeer maar klopt.

Koelen de Gang naar de Vloes. En in 79 liet een zachtere, soulvolle kant van de band zien. We gaan even naar Brainbox. Het was een legendarische Nederlandse band met gitarist natuurlijk Jan Akkerman. Hun sound was rauw en eigenzinnig. Luister zelf maar. Doomsday Train. Brainbox.

0: René van Elst.
1: Mijn buurman uit Meppel, Klaas Kater, stak de barbecue aan iets later. Sprong hij brandend en al in de sloot met een knal, en toen kwam er smoke on the water.

0: zou bijna een gitaartje meespelen, maar dat doen we maar niet, hoor.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Whatever You Want, Tina Turner, deze krachtige track uit 96 opende destijds al haar concerten tijdens de grote Wildest Dream Tour. Even wat anders, dit zijn de Bee Gees. Ze scoorden in 97 een prachtplaat. Die naam? Ja, die kennen we wel. Alone.

0: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier.
0: Bij René van Elst.
2: In het programma Classic Sunday.
3: De tweede. Vandaag viert Chris Lowe zijn 67ste verjaardag. De Britse muzikant vormt sinds 81 samen met Neil Tennant het succesvolle duo Pet Shop Boys. Lowe staat bekend om zijn onbewegelijke houding achter de keyboards, vaak met pet en zonnebril. Hoewel Tennant het gezicht van de groep is, vormt Lowe de muzikale basis van talloze hits. Het duo ontmoette elkaar bij toeval in een hi-fi-winkel in Londen, waarna Lowe zijn studie architectuur opgaf voor een carrière in de muziek. Hun wereldwijde doorbraak kwam in 1985 met het nummer West End Girls. En dit bereikte in zowel de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië de eerste plaats en kwam in Nederland top 40 tot een derde plek. Ook hits als It's a Sin, Always on My Mind en Go West behaalden in Nederland diezelfde derde positie. Met inmiddels meer dan 100 miljoen verkochte platen zijn de Pet Shop Boys nog altijd actief. De man die ooit begon als student, architectuur, reist momenteel nog steeds de wereld rond met een Dream World Tournee. En het hele artikel hierover kan je natuurlijk lezen op www.popmagazine.nl.

0: I'm Free van The Who, een echte klassieker uit de rockopera Tommy.
1: Tijd voor...
2: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
3: Je hoort het hier.
2: Bij René van Elst.
4: In het programma Classic Sunday.
0: We hebben er nog eentje. John Secada werd op 4 oktober 1961 geboren in Havana, Cuba. De familie verhuisde later naar Miami, waar hij een gedegen muzikale basis legde met een master in jazzzang. Voordat hij zelf doorbrak, was hij al een bekende naam achter de schermen bij de Miami Sound Machine. Hij schreef onder meer aan de grote hit Coming Out of the Dark voor Gloria Estefan. En in 92 kwam zijn eigen carrière in een stroomversnelling. De single Just Another Day werd een wereldsucces en bereikte in Nederland de tweede plaats in de top 40. Ook de opvolger Angel haalde de hitlijsten. Secada won in zijn loopbaan meerdere Grammy Awards voor zijn Spaanstalige werk. Na zijn zangcarrière maakte hij indruk op Broadway met rollen in de bekende musicals zoals Grease en Cabaret. Hij fungeerde ook als jurylid bij Latin American Idols en werkt tegenwoordig als docent aan de muziekschool van de Florida Internationale University in Miami. Vandaag bereikt deze veelzijdige artiest de leeftijd van 65 jaar.

jarig. 4 oktober, net als de dieren volgens mij, toch? Of was dat niet zo? Jawel, dat is echt zo. Randy Newman, daar kwam het Short People. Ik ben zo dadelijk weer terug naar het lokale nieuws.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuw entree, meer activiteiten per seizoen, maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep onder een stralend zonnetje met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek, waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwestenwind is het vanmiddag best aangenaam. Vanavond en vannacht nog steeds droog, soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Er is genoeg ruimte voor de zon. Door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het in de middag een fractie warmer. Dinsdag opnieuw een fraaie herfstdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A6. Emmeloord richting Lelystad. Bij de werkzaamheden tussen Emmeloord en Zwift de band 10 minuten vertraging. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. Ook daar 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is René van Elst. Met de Classic Sunday.
1: En nu is het tijd voor de Cover Top 3.
6: Op Radio Lelystad.
1: In het programma Classic Sunday.
6: Met René van Elst.
1: Deze keer uit het jaar
6: 1983.
7: Begin 83 ging iedereen de dansvloer op met Rock the Boat van Forrest. Gemaakt hier in Nederland met Ben Liebrand. Het origineel is 9 jaar ouder en het stukje is natuurlijk discogeschiedenis. Het Amerikaanse trio The Hughes Corporation nam het op, Maar hun producers vond het maar niks en stopten het weg als B-kant. Toen de DJ's in de discotheken van New York het gingen draaien, was er geen houden meer aan. In juli 1974 stond Rock the Boat op nummer 1 in Amerika, als een van de allereerste disco-hits ooit. De Hughes Corporation werd eind jaren 60 opgericht in Los Angeles. De naam is een woordgrap op de Hughes Corporation, het bedrijf van miljardair Howard Hughes. Het trio bestond uit Ann Kelly, Sinclair, Lee en Fleming Williams. Songschrijver Wally Holmes schreef het nummer en blies er zelf ook een trompetpartijtje bij. Eigenlijk zou Ann Kelly de leadzang doen, maar uiteindelijk werd het Fleming Williams die de groep kort daarna verliet. In de studio speelden topmuzikanten mee, onder wie pianist Joe Sample en gitarist Larry Carlton. Na het succes in de discotheek maakte de producer snel een nieuwe mix met extra bas en ritme. Ook in Nederland werd het origineel in 1974 een grote hit met een vierde plaats. Sinclair Lee zei er later over: het was een liefdesliedje zonder een liefdesliedje te zijn. Je kon erop knuffelen of juist helemaal uit je dak gaan. Tot op de dag van vandaag hoort het bij het bekende roeidansje

0: Rock the Boat van de US Corporation op nummer 3. Tracy Ullman, jawel, die staat op 2. Later wereldberoemd met haar eigen tv-show. Begon in 83 haar zangcarrière als Breakaway. Het klonk als een hit uit de jaren 60. En dat klopt ook bijna. Jackie De Shannon en Sharon Seeley schreven het nummer. En in 64 zette Irman Thomas, de Soul Queen van New Orleans, het op de plaat. Alleen als B-kant van haar single Wish Someone Would Care. Bijna niemand hoorde het toen. Dankzij Tracy Ullman werd die vergeten B-kant 20 jaar later alsnog een hit. En Irma Thomas zingt het nog altijd graag zelf. Jackie De Shannon kennen we zelf als zangeres van Put a Little Love in Your Heart en What the World Needs Now Is Love. Later schreef ze ook nog mee aan Betty Davis' Eyes, de wereldhit van Kim Carnes. Sharon Seeley schreef als tiener al een Amerikaanse nummer 1 hit. Poor Little Fool voor Ricky Nelson. En Jackie De Shannon nam zelf een demo van Breakaway op. Maar die bleef tot 94 op de plank liggen. Irma Thomas werd in 41 geboren in de Amerikaanse staat Louisiana. Ze groeide uit tot het gezicht van de soul uit New Orleans. En in 2007 won ze zelfs een Grammy voor haar album After the Storm. Tracy Ullman was in 83 vooral bekend als comedienne en actrice en tekende bij het eigenzinnige Stiff Records. Producer Peter Collins gaf haar versie een frisse sound die knipoogt naar de meidengroep van de jaren 60. In Engeland kwam Breakaway tot de 4e plaats. En later dat jaar scoorde ze nog een cover, They Don't Know, van Kirsty MacColl. Uit haar latere tv-show kwam trouwens ook The Simpsons voort. Het liedje gaat over iemand die steeds wil weglopen uit een slechte relatie, maar het op het laatste moment toch niet durft. Een verdrietig verhaal in een vrolijk jasje. Hier is hij dan, het origineel. Irma Thomas en Break Away.
1: Nummer 2.
2: 1964.

0: Die van Trace the Human mag er ook zijn, maar deze ook hoor. Goed, we gaan naar 1983. Toen hoorde je Lady Overall in de zomerse reggae-versie van de Jamaicaanse zanger Wayne Wade. Maar dat liedje was toen al 3 jaar oud. Lionel Richie van de Commodores schreef het. En zijn eigen band? Ja, die zag er totaal niets in. Dus gaf hij het aan een countryzanger, Kenny Rogers. Richie produceerde de plaat zelf en het werd een schot in de roos. Lady stond in 1980 6 weken op nummer 1 in Amerika en werd een grote solo-hit uit de carrière van Rogers. Hij noemde het zelf het mooiste liedje dat hij ooit zong. Kenny Rogers werd in 1938 geboren in Houston, Texas. En eind jaren 60 scoorde hij met de groep The First Edition, al met Ruby en Don't Take Your Love to Town. Als solozanger volgde country-klassiekers als Lucille en The Gambler. Lionel Richie kennen we natuurlijk van de Commodores. En natuurlijk van de nummers Easy en Three Times a Lady. Rogers vatte hun samenwerking mooi samen. Lionel kwam uit de R&B en ik uit de country. En we moeten elkaar in de pop. Lady was de eerste plaat van de jaren 80 die in alle 4 de grote Amerikaanse hitlijsten stond. Pop, country, soul en nog één. Het nummer werd pas van de eerste plaats gestoten door John Lennon met Just Like Starting Over. Voor Lionel Richie was het een op maat naar zijn eigen solo carrière met hits als All Night Long en Hello. Jaren later zongen Richie en Roger Lady nog samen als duet in 2012. En Kenny Rogers stond in 83 ook weer zelf hoog in de hitlijsten met Iceland in the Stream en samen natuurlijk met Dolly Parton. Wayne Wade maakte met zijn producers Paul Khoury en Will Lindon een zwoele reggae-versie van, die bij ons ook in de hitparade tot een 5e plaats kwam. Maar Kenny Rogers overleed in maart 2020, maar Lady blijft natuurlijk een van de mooiste liefdesliedjes uit de popgeschiedenis. Hier is het origineel, Kenny Rogers met Lady.
1: Nummer 1, 1980.

Always on my mind. Willie Nelson met deze fantastische klassieker uit 82. En dat werd voor Willie een enorme hit. Terwijl het eigenlijk een verzoeningsliedje is van een songwriter die te laat thuis kwam na een studiosessie. We gaan naar Bananarama. Die scoorde in 83. Ja, we zijn nog even in het jaar 1983. Een enorme hit met Cruel Summer.

vrienden van de show, dat was het weer voor vandaag. Zo dadelijk Bart Walter natuurlijk na 2 uur. En ik ga eruit met de Dolly Dots en PS. Blijf lekker luisteren, want we zijn er tot 6 uur met Classic Sunday. Voor mij, ja, wens ik jou natuurlijk een fijne dag toe.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 Emmeloord Lelystad, werkzaamheden bij Alfred Zwifterband. Kwartiertje vertraging daar. 10 minuten oponthoud op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer file, ook daar wordt naar de weg gewerkt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
10: Ja, Amsterdam.
11: Hallo, mannetje van de radio.
12: Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
13: Now, here comes the music.
14: Do I look bothered?
15: Oh, you are awful, but I like
16: Classic Sunday with Mark Walther.
8: ik heb jullie ook even nodig. Ik zal heus wel al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden. Maar voordat ik dat doe, hou mekaar nou even vast.
13: Ja, ik doe eens normaal, man.
14: Hey, Mart, heb je nog een lekkere harde voor mij?

beste man die komt naar Nederland. Voor zijn afscheidtournee, als je het bijvraagt. Mr. Rod Stewart himself. We gingen terug naar 72 met Maggie May. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb getracht even kaarten te kunnen krijgen voor het concert van Rod Stewart. Maar na anderhalf uur heb ik inderdaad de moed opgegeven om kaarten te bestellen. Jongens, wat sta je in de rij niet te geloven? Hè? Oh, wacht even, er wordt geklopt.

0: Classics. On the Classic Sunday.
1: Dus, helaas, pindakaas, geen kaarten voor ondergetekend voor Rod Stewart. Maar goed, wie weet, we gaan dat nog een keer proberen. Goedemiddag allemaal, dankjewel trouwens Van Els voor de afgelopen twee uurtjes. En wat heb ik je weer veel gezien dit weekend, hè? Ja, vrijdagavond tijdens onze jaarlijkse etentje van Oud Piraten bij elkaar. En nu zie ik je weer in de studio. Dus scheer je weg, jongen, ga koffie halen. En doe er uiteraard een gevulde koek bij.
2: This is Mark Walker.

is een gevolg van... die stem heeft ze meegekregen van haar vader, hoor. Nat King Cole. En hij noemde zijn dochter Natalie Cole. Wat een toeval. Oh, wat een heerlijk liedje zo aan het begin van mei tot aan 4 uur. This will be. Ik zeg nogmaals een hele goede middag op deze zondagmiddag. En jongens, heb ik een feestmutsje op. Ik zie Van Elst ook al de hele dag met een feestmutsje oplopen. Want het is eigenlijk vandaag 48 jaar geleden dat de naam Radio Lelystad voor het eerst in de lucht kwam als piraat zijnde, jongens. Ja. En elk jaar moeten we er toch eventjes aan herinneren. En afgelopen vrijdag hadden we dan weer onze jaarlijkse bijeenkomst om het toch even te vieren natuurlijk. Maar dit jaar was er toch eentje met een extra, toch een triest tintje. Want een van de medeoprichters Wilde Vries, die is helaas overleden dit jaar. 1 september. En die was er helaas niet bij. Dus, maar goed, 48 jaar geleden dat alles begon op de 90.1 FM of 90.3 FM. Ja. Geweldige tijd in ieder geval. Hey, het is kwart over. Dit is maar tot aan 4 uur, jongens. En ik heb er waanzinnig veel zin in verder deze zondagmiddag. Dus hoppakee. Laten we de vaten maar even inzetten. Ja.

0: moment heb je dat wel eens met bepaalde artiesten en groepen dat je zegt, dat is gewoon tijdloos. En dat heb ik altijd al gehad met de Beatles, jongens. Lucy in the Sky with Diamonds.
1: Hey, daar gaat ie. Goeiemiddag.
2: Hey, wat zegt u?
1: Goeiemiddag.
0: Ja, ja, jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag bij Radio Lelystad. Ja. Ja. En over dat gesproken, daarvoor draaide we trouwens Sammy Davis Jr. En dat is trouwens typisch een geval van een singeltje die ik al jaren op zoek naar was. Ik had hem wel op LP staan en ik had hem natuurlijk wel in mijn computer staan in het archief als de Candyman zijnde. Maar op single had ik hem eigenlijk nog niet. Dus en dat was eigenlijk nog wel, die stond wel op mijn favoriete lijstje om die toch nog hier op het vinyl te kunnen krijgen. En uiteindelijk heb ik hem dan toch kunnen krijgen op vinyl. En het leuke daarvan is, ik pakte dat singeltje op de platenbeurs, pakte ik het eruit. En ik denk, wat stinkt het toch naar wiet? Echt. Dus ik zat al een beetje links en rechts om me heen te kijken. Ik denk, wie zit er te blowen? Maar ik zag helemaal niks. Ik denk, waar komt die lucht toch vandaan, jongens? En uiteindelijk kwam ik erachter dat hoesje, dat stonk naar de wiet. Dat wil je niet weten, jongens. Vandaar je ook eigenlijk, man, de titel eigenlijk, de Candyman. Dus dat is iemand geweest die eigenlijk wiet verkocht als snoepjes. Maar uiteindelijk, na een paar dagen lekker buiten gelucht te hebben, was de lucht compleet verdwenen. En we hebben hem nu gewoon heerlijk in het archief staan. Sammy Davis Jr., wie kent hem niet? De vrolijke en de lachende man en een man vol met humor. Heel veel films gemaakt en uiteraard heel veel muziek gemaakt. Dat is trouwens een hele grote vriend van Dee Martin, dat ook nog eens een keer. En wil je hem een keer zien in een waanzinnige rol, dan kan ik je aanraden om de Cannibal Run part 1 en part 2 te kijken. Daar treedt hij op onder andere met Dee Martin, Burt Reynolds, Roger Moore, Ferret Farrell. Afijn, alle grote Hollywood-artiesten doen mee in de Cannibal Run 1 en 2. Dus als je echt een leuke film wil zien, dan kan ik je dat in ieder geval aanraden. Het is een echte film uit de 70's, hè? Ja, begin jaren 80 was dat in ieder geval. Zo, en over de jaren 80 gesproken, dames en heren, is de hoogste tijd voor onze dames.
3: Hé,
0: hey, Mart. Ja, zeg het eens eventjes.
3: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Zeker, ik zal het wel doen.
3: Met deze oude discoknallen.
0: Oh, en we hebben er weer eentje uit het archief getrokken, jongens. Uit die grote 12-inch archief bij Radio Lelystad. Funky Fidelity. En zet die lach eens even op je gezicht. Oftewel smile.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen, maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep onder een stralend zonnetje met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwestenwind is het vanmiddag best aangenaam. Vanavond en vannacht nog steeds droog, soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Er is genoeg ruimte voor de zon. Door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het in de middag een fractie warmer. Dinsdag opnieuw een fraaie herfstdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Bij Muiden zijn twee rijstroken dicht. 7 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad. We worden aan de weg gewerkt bij Alfred Zwifterband. Vanaf Emmeloord West kom je daar in 6 kilometer file. En werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dus in die grote mand, en dat was altijd, hij liet Frits Spits kwam binnen, ging in de hoek zitten. En als de platenpluggers dan de platen in de mand gooiden, dan liet hij zijn hond los. En dan ging die hond snuffelen en dan kwam hij opeens uit op deze plaat uit 1982. Op 4 oktober was dat de steunplaat bij Frits Spits. Zoom van de Fat Larry Band. Wat een heerlijke plaat. En ineens was het 1976. Classic Sunday, yesterday. Do you remember this golden classic? Een groepje genaamd Starbuck die bracht een heel leuk liedje uit. I've got to know op de Classic Sunday. Classic Sunday,
1: yesterday. Do you remember this golden classic? At the tone, the time will be 19.

dat er in de jaren 70 geen mooie muziek werd gemaakt. Nou, die heeft het toch even mis, jongens. Echt niet te geloven. 1972, Colin Blunstone en Caroline Goodbye. Dag Caroline, tot ziens. Tot een andere keer. Nee, wat een heerlijk liedje dat, hè. Hij is wonderschoon, wonderschoon, ja. En daarvoor ook zo'n plaatje uit 1976. Starbuck, niet te vergelijken natuurlijk met de koffie. Nee, want dit was een groepje uit Amerika. Bestaan nog steeds trouwens, treden nog regelmatig op. En die gasten hebben daar plezier in. Moet je maar even kijken, als je toevallig helemaal niks te doen hebt, moet je maar eens even kijken op YouTube. Er staan hele leuke live video's van Starbuck. En die gasten hebben er nog steeds plezier in, hoor. Echt. I've Got to Know was een groot hit in 1976. En dat was de tweede grote single die ze hier hadden in Nederland. Want zoals je weet, de eerste was natuurlijk... Moonlight Feels Alright. Ook zo'n favoriete plaatje van ondergedekelde. Zo, het is bijna kwart voor op jouw Classic Sunday, op jouw zondagmiddag. En dat betekent traditiegetrouw dat we de jukebox even gaan starten. Dus laten we dat maar overdoen.

0: traditiegetrouw op de zondagmiddag 15:15. Dat betekent dat onze eigen vertrouwde oude jukebox uit de kantine is weggesleept naar de studio om even gebruik te maken van onze jukebox. Ja. En je weet het, hè, die jukebox, 99 Nederlandse talige productie zit erin. En samengesteld door de politie van Radio Leenstad, de muziekpolitie. Ja, een overkoepelend orgaan die alles in de gaten houdt. Elk programma, dat speuren ze af op platen die eigenlijk niet kunnen. En dan, als ze je betrappen, dan krijg je een gele kaart. En bij een tweede, een rode kaart. En dat betekent dat dan de muziekpolitie gaat ingrijpen. Maar goed, dat even terzijde natuurlijk. Over dat gesproken trouwens. Heb jij er ook zo last van muggen op dit moment, hè? Het is echt een explosie van muggen op dit moment. Ik kwam gisteravond kwam ik thuis. Ik had de deur even open laten staan, de schuifpuik. En ik kwam binnen en ik had het licht laten branden. Ik denk, wat is dit voor een schatte massa in mijn huiskamer gegeven? Het zat vol met muggen, jongens. Dus even de stofzuiger erbij gepakt en alles opgezogen. Zo, hoppakee, weg ermee. Goed, dat even terzijde. Tijd geworden voor onze jukebox. Je weet hoe het werkt. Roulette tafel staat naast me. Ik ga er straks een balletje in gooien. En dat balletje komt op een nummer. En dat nummer dat correspondeert weer met onze jukebox. Komt die op nummer 15, dan draaien we ook nummer 15. Nou, even opschieten. Ik ga even een slinger geven aan onze roulette tafel. Ook weer gebeurd. Nu het balletje. En die gaat er nu in. Zo, eens even kijken waar die op terecht komt deze zondagmiddag. Altijd weer een verrassing. Ik heb de gaten dat ik veel te veel klets. Oh, hij is gevallen. Waar is hij op gevallen?
1: Nummer 48.
0: Nummer 48. Nou, gauw even geld erin gooien. Hoppakee. Ook weer gebeurd. Nou, even die knopjes indrukken. Hup, de 4 en de 8. Ook weer gebeurd. Jongens, wat gaat er toch lekker snel, hè? Ongelooflijk, hè? Ik zie wat jij niet ziet. Hij staat er bijna op. Ja, hij gaat zakken. En ja, hij staat erop, jongens.
2: Oh, gezellig, Nederlandstalig. Oh, dan zet ik hem even een stukje harder.
0: Oh, die kennen we wel, hoor, Ramsey.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Pardon.
1: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.
2: Detroit, Michigan.

0: Rihanna, Gamma. Maar een hele grote hit in de jaren 80. Maar dit was het origineel uit 1967, The Velvet. And he is really saying something. Komt er iets nuttiger uit zijn strot dan?
1: Ja?
0: Ik zal dat niet weten, jongens. Ja. Oh, en dat rijden we ervoor trouwens. Die legendarische Ranse Safi. En zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dat kon nog net op het singeltje staan, want dat, anders ging je in het etiket ernaast. En daar konden ze in ieder geval niet drukken. Nee, zo is dat. Zo, we gaan er even uit straks voor het nieuws van 3 uur. En na de klok van 3 uur zijn we terug met de Billboard Hot 100. En we gaan naar het jaar 19... wat is het? 1998 weer, ja. We gaan naar het jaar 1998. En wat daar allemaal in stond, je gaat het straks allemaal gooien na de klok van 3 uur. Voor je nog een uurtje Mind op het toestel. En uiteraard hebben we natuurlijk ook nog het origineel tegen de cover. Dus reden genoeg om dat ding heet radio aan te laten staan.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Diemen. 25 minuten oponthoud op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Want er wordt aan de weg gewerkt bij Alfred Zwifterband. Er staat 7 kilometer file. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken als je over de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt. Dat komt ook door werkzaamheden. En op de N307 Lelystad-Kampen voor de aansluiting met de N50. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Hij werd ook wel een beetje de Bob Dylan van de Nederlandse popmuziek genoemd. Ik heb het over Armand en de Hashishman. De zon is jouw vriend. Wat een leuk liedje buiten, omdat hij nog meer leuke liedjes heeft gemaakt. Waaronder Ben Ik Te Min heeft hij ook nog gemaakt op de Tenderman Marokko. En dit was ook een liedje dat je zegt, nou, die kan mee door. Hè? Ja. Goed, goedemiddag.

0: 4 geworden. En dat betekent traditiegetrouw op de zondagmiddag een overzicht van de Billboard Hot 100 van Amerika. En we zijn beland in het jaar 1998, ja. Ik was even mijn formuliertje kwijt. Dus 1998 staat vandaag in de planning. En zoals je weet draaien we op de zondagmiddag altijd de populairste 3 platen die in de hitparade stonden. En uiteraard daarna geef ik je een overzicht van de 10 belangrijkste platen die in het jaar 1998 in die hitparade stond. Nummer 3. Ja, hier vonden we Shania Twain. En You're Still the One. Dit is de Billboard Hot 100.
1: Billboard Hot 100 number 3.
2: When I first saw you.

0: Ja, dat was de nummer 2 in positie in de Billboard Hot 100 van het jaar 1998. Brandy en Monica. En inderdaad, That Boy Is Mine. Zo is dat. Ja. De Billboard Hot 100 van het jaar 1998. En wat vonden we in die Billboard Hot 100 in het jaar 1998 in die top 10? Nou, daar gaan we. Op nummer 10, Paula Cole met I Don't Wanna Wait. Usher op nummer 9 met Nice and Slow. Op nummer 8, Sir Elton John and Something About the Way You Look Tonight. Casey en Jojo, wat wij ze veelvuldig in de hitparades bewonderen. Met All My Love op nummer 7. Nummer 6, Janet Jackson met Together Again. Ook trouwens een lekker liedje, die kunnen we binnenkort wel eens weer eens gaan draaien. Leanne Rimes vonden we op nummer 5 met How Do I Live. En nummer 4, Travis Carden met Truly, Medley, Deeply. En op nummer 3, we horen haar net, Shania Twain en Still The One. Op nummer 2, Brandy en Monica en The Boy Is Mine. En wat stond er in 1998 in de Billboard Hot 100 op nummer 1? Je hoort hem straks. Ik heb het over Next en Too Close.
1: Billboard's number

opkomst van de, ja, van de R&B-bandjes in het jaar 1998. En Next had hij een groot aandeel in met Too Close. Ja, ja. En zo zie je maar, door de jaren heen staan die top 3 van de Billboard Hot 100. Allemaal een beetje zoetsappig, hè? Ja, zoals deze ook, Brandy, Monica, The Boys, Mine en Sun and the Twines. Ja, dat zijn toch van die liedjes dat je zegt, nou, ik ben lekker relaxed in ieder geval. Hé, hey, dat was hem. Volgende week, het jaar 1999. En dan stuiven we langzaam af op 2015. Dat zal de laatste Billboard Hot 100 zijn op de Classic Sunday. En dan gaan we over naar iets nieuws. Dus voorlopig hebben we nog eventjes 16 weken te gaan. Classic.

Voor de krabbelen tot, nou pak een beetje, tot, laten we zeggen, tot april. Met s'nachts hier en daar een beetje een buitje. Maar voor de rest, heerlijke temperaturen rond de 20 graden. Hè? Heerlijk hoor. Ja, ik teken ervoor hoor. Wat zeg je? Maar ik moet tekenen. Teken maar op de formulier zomergids. En om een beetje in die trend door te blijven borduren op de zondagmiddag, doen we dat altijd even rond 3:30. En ditmaal hebben we de Rolls Royce uit de kast gepakt met een heerlijke zomerse beat eronder. Is this love you're after?

0: strakjes. Tot strakjes.
1: Tot strakjes.
0: Tot strakjes.
2: Tot straks.
0: Ja, tot straks.
1: Tot strakjes.
3: Tot straks. Ja, tot strakjes.
0: Tot straks.
4: Tot strakjes.
3: Ja, tot strakjes.
0: Ja, tot strakjes.
1: Tot zo, hè.
4: Tot strakjes.
1: Tot strakjes.
0: Tot zo.
5: Dames en heren, we zijn zo bij u terug.
1: We zijn zo bij u terug.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen, maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep onder een stralend zonnetje met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwestenwind is het vanmiddag best aangenaam. Vanavond en vannacht nog steeds droog, soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Er is genoeg ruimte voor de zon. Door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het in de middag een fractie warmer. Dinsdag opnieuw een fraaie herfstdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer nog op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad door de werkzaamheden bij Alfred Zwifter. Band 6 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. Dat is bij Hoevelaken 3 kilometer file en 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

50 jaar geleden uitgekomen. En het is een dubbel-i met alle grote, nou, hele grote hits staan erop. Ik noem maar even I Wish, Sir Duke hoorden we net uiteraard. Isn't She Lovely? En gaan zo nog even door. Het is een waanzinnig album. Vandaar dat het ook deze week uitgeroepen is tot album van de week. En zoals je weet, we draaien het altijd van het af het zwarte vinyl. En dat hebben we deze zondagmiddag ook gedaan. En ik moest even diepgraven waar dat album nou ook weer lag. En uiteindelijk heb ik hem dan toch gevonden. En toen klapte ik het album open. Toen dacht ik, oh ja, dat is dat album wat waterschade bij mij thuis heb opgelopen. Ja, er is een beetje water overheen gekomen. En de binnenkant is behoorlijk beschadigd. Maar het vinyl is in ieder geval blijven bestaan. Stevie Wonder had het album van de week bij Mart op de zondagmiddag. Songs in the Key of Life. Onthoud dat nummer in ieder geval. Hey, het is nog een half uurtje Mart op mijn toestel.

Ik heb op een vrijdagavond niks te doen. Ik zette van LP of van Johnny Bristol. En toen dacht ik, wauw, wat een lekker liedje. Totaal onschoten, maar als je dan zo'n album opzet... Dan kom je erachter dat het toch wel een lekker liedje is. Vandaar dat ik de cover heb meegenomen. Op deze zondagmiddag om even voor je te draaien op de Classic Sunday. Do it to my mind. En daarvoor draaiden we ook zo'n heerlijke liedje uit het grijze verleden van The Times. En Miss Grace. Zo hoor je al jouw favorieten en mooie klassiekers op de zondagmiddag van 12 tot en met 6 uur. Trouwens, over even terug te komen op het album van de week. Het klassieke album van de week, eigenlijk zo. Mocht je trouwens ook nog een album hebben, zeg je, nou, daar wil ik wel eventjes een trekje van horen. Laat het even weten. Classic Sunday at radioledenstad.nl. Dus Classic Sunday at radioledenstad.nl. Wat is jouw favoriete album? Laat het weten. Classic Sunday at radioledenstad.nl. En zet er ook meteen even bij welk nummer je eventueel wil horen op de Classic Sunday zondagmiddag even na 3:30 bij het album van de week. Zo, ik moet zeggen, het schiet allemaal wel weer een beetje op deze zondagmiddag. Dus hè, straks meneer Staphorst, ik zie hem aankomen op de fiets. Hij is op de fiets, jongens. Netjes zijn, help je op. Riempje zit onder de kin. Nou. Wat een modaal ridder is het geworden. Altijd eentje die tegen de regelgever inschopt, maar wel een helmpje. Nou. Oh, hij staat voor het raam. Er staat nog een tekst op zijn helm ook. Er staat filmpje op. Het moet niet gekker worden op de zondagmiddag. Maar je hoort het straks tussen 4 en 5 uur.

Jullie ook zeker zelf bepalen. We gaan terug naar het jaar 1965. De formatie de Sir Douglas Quiet. Die had een liedje uitgebracht met She's About a Mover. Wat later nog een keer gebruikt is bij de Vara's Disco Show, die tune. André Fortuyn in zijn beginperiode dacht, daar kan ik wel een leuk liedje op maken. En ook in 1965 dacht André Fortuyn, ik moet weer lopen. Oftewel, het origineel tegen de cover.

Dat was in de beginperiode van André van Duin. Zijn begincarrière eigenlijk. Dan moet ik weer lopen. Dat was een persiflage op de hit van de Sir Douglas Quintet. En She's About a Mover in 1965. En André van Duin die dacht, nee, hey, daar kan ik wel even een leuke cover van maken. En dat deed hij dus ook met Moet ik weer lopen. En dat is trouwens, als je de single in je collectie hebt, dan moet je die koesteren. Want dat ding is geld waard in ieder geval. Dus André van Duin, hou hem goed vast. Want misschien kan je je huis daar wel mee afbetalen. Hè? Dat je zegt, mijn hypotheek loopt nog door, ik kan hem daarmee afbetalen. Het origineel tegen de cover iedere zondagmiddag rond 4:15. En mocht je daar suggesties voor hebben, dan laat dat dan even weten via classicsunday@radioledenstad.nl. Oeh, jongens, in het kader van

0: Ik het niet meer, jongens. Ik ga de deur dicht doen. Ik ga hem afsluiten. Ik zeg graag tot volgende week zondag om 2 uur. Want dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering.
1: Ja.
0: Ja, wat is er? Wat moet je van me nog?
1: Kan u misschien een plaatje voor me draaien?
0: Oh, ja, dat vind ik nog wel even leuk, hoor. Ja, zeker. Dat gaan we ook zeker eventjes doen. Dat doen we samen met Bob Dylan, hè. Hé, nog een fijne zondag. Maak er wat van. Pas een beetje goed op elkaar. En tot volgende week. Houdoe.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. 6 kilometer file tussen Emmeloord West en afrit Zwifter. Band, een kwartier vertraging daar. En 10 minuten vertraging op de N307 vanuit Lelystad naar Kampen bij de aansluiting met de N50, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: U bent rechtstreeks en live verbonden met onze studio.
3: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
8: Je moet nu echt stoppen met praten. Je irriteert me echt helemaal schel, jongen.
9: Bepaal jij dat? Die mensen denken allemaal dat ze er verstand van hebben.
10: Hoe is het mogelijk?
9: Ik ben degene die bepaalt wat ik stop. En dat is het laatste wat ik erover heb gezegd.
10: Nou, het blijkt dus dat het mogelijk is.
11: Weet je waar ik zoveel bewondering voor heb? Hoe je telkens weer van die groteske onzin uit weet te kramen, terwijl je zelf denkt dat je hele zinnige dingen zegt.
12: Ik bedoel, hij heeft wel een ego, maar die zet hij zo aan de kant, hoor.
13: Echt, ik kan niet meer. Maar hoe kan het dan? Want je was zo...
14: Maakt niet uit. Ik zat vol energie. Het is uit me gezogen hier.
15: Vreselijk. Gelijk mijn neus dicht. Gelijk in de hooikoorts.
16: Zeg iemand benieuwd.

0: Oké, natuurlijk. Nee. De Varmers uit 1976. Heaven Be Must Missing an Angel. Het was de nummer 1 notering in de Nederlandse top 40 in 1976.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Nou ja, daar is niks over gelopen. Goedemiddag allemaal. Hey, maar wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1976 in dat jaar? Nou, laten we de statistieken van het jaar er eens bij pakken. We maken kennis met een computerspelletje en dat is Pong. En dat is ja, niet een computerspelletje zoals we dat vandaag de dag kenden natuurlijk. Dat was allemaal op de tv aangesloten met een speciale stekker. Nou, het was allemaal heel... Het was eigenlijk helemaal niks, maar we vonden het leuk in 1976. Dan Fidel Castro, die wordt president in Cuba in 1976. En er wordt nog veel meer geworden, want Jimmy Carter, de pindaboer, die wint de verkiezingen in Amerika in 1976 en wordt premier van de president dus van Amerika. Niki Lauda, die maakt een vreselijke klapper met zijn auto en is voor zijn leven lang is hij getekend van dat ongeluk. En we kijken op tv naar Veronica. En op Veronica hebben ze een leuke Amerikaanse nieuwe televisieserie. En dat is helemaal, ja, helemaal populair geworden in Nederland. Starsky & Hutch met de Zebra. Die rode auto met die witte streep erover. Nou, als je uit die tijd bent, dan ken je dat denk ik vast wel. En Agatha Christie, die overlijdt in 1976. Nou, mijn naam is Jan en ik neem je mee tot met 5 uur met leuke plaatjes uit het verleden met hier en daar een verhaal erbij. En heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal erbij? Laat het even weten op classicsunday@radioledistad.nl. En wij gaan snel verder met de muziek, hè? De Archies, Sugar Sugar.

Tijd dat de plaatjes nog vrij kort waren. 2 minuut 24. Maar het werd wel allemaal hits hoor, jazeker. Het was de nummer 4 notering in de Nederlandse top 40 in 1969. Dat is wel heel lang geleden. Ondergetekend is van 66. Dus die heeft nog een klein beetje de jaren 60 meegemaakt. En de jaren 70, ja, daar ben ik in opgegroeid. In welke jaren ben jij eigenlijk opgegroeid? Wanneer was jouw jeugd? Nou, laat het even weten op classicsunday@radioledisat.nl. Dat vind ik wel leuk om even te weten wat voor leeftijdscategorieën allemaal luisteren naar die Classic Sunday. Ik weet wel dat er ook heel veel jongeren luisteren, omdat ze allerlei plaatjes horen, ja, die ze nog niet kennen. En die jeugd, die is al deze leuke muziek uit de jaren 60 en 70 en 80. En vooral 80, die zijn ze allemaal aan het ontdekken weer. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want zo wordt de muziek natuurlijk doorgegeven. Nou, zoals deze, die geven we ook even door, hoor. Jaren 70 werk, Zandra en Andres. En als het om de liefde gaat.

0: Alsof je in een tijdmachine gestapt bent. 1972. Sandra en Andres, we stuurden ze naar Edinburgh, want daar was het Eurovisie Songfestival toen de tijd in 1972. En ja, ze haalden de vierde plaats. En ja, de dirigent die ze meenam uit Nederland was Harry van Hoof. Nou, en ze deden het eigenlijk helemaal niet gek, hè. In 72 de vierde plaats. Sandra en Andres. En ja, Sandra die hebben we natuurlijk later nog gezien als succesvolle presentatrice bij RTL 4. Daar deden ze samen met Jos Brink natuurlijk Wedden Dat. Nou, dat kennen we ook natuurlijk ook allemaal nog wel. Dat waren natuurlijk wel de dijenkletsers in de jaren 90. En in de Zero's natuurlijk. Hè. Nou, leuke muziek allemaal zo op die Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En René Pol straks na 5 uur voor dat laatste uurtje Classic Sunday. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar het nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar 9 september 1987. Ja, het blijkt voor een man, een topman van een groot concern in Nederland, een gewone normale dag te worden. Hij moet even langs de tandarts en daarna gaat hij naar kantoor om daar zijn wereldimperium te leiden. Maar die dag loopt helemaal anders voor Gerrit-Jan Heijn. Er stapt iemand in de auto terwijl hij het terrein afrijdt van zijn woning. En het einde van de dag wordt hij vermoord. Laten we terugblikken naar 9 september 1987. De ontvoering en de moord op Gerrit-Jan Heijn.
1: We gaan het hebben over een van de meest geruchtmakende misdaden uit de Nederlandse geschiedenis. Op 9 september 1987 ontvoert en vermoord VDE AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn. VDE houdt de familie Heijn 7 maanden lang in de waan dat Gerrit-Jan Heijn nog leeft en ontvangt meer dan 8 miljoen gulden aan losgeld, zonder dat zijn vrouw en kinderen er iets van weten.
2: Gerrit-Jan Heijn, de tweede man van het AHOLT-concern, is sinds eergisteren spoorloos verdwenen.
3: De ontvoering is inmiddels een aantal keren geclaimd door diverse personen.
4: De brief wordt vergezeld door een kokertje waarin een deel van de pink van Gerrit-Jan Heijn is geworden.
5: In het bos wachten ook rechercheurs. Maar zij misten het moment waarop de ontvoerders de tas met miljoenen weghaalden bij de Heijn.
6: De lawine van tips bij de politie is nog niet gestopt. Ruim 1500 zijn er nu binnen.
7: In alle vroegte drong de politie vanochtend het huis binnen. Lichtte 45-jarige PE, zijn vrouw en 4 andere huisgenoten van het bed.
8: De rechtbank veroordeelt u, wegens de bewezen verklaarde feiten, tot een gevangenisstraf voor de tijd van 20 jaren.
9: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
10: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
9: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

feestavond met publiek, dan is het jong of oud. Het maakt eigenlijk niet uit. Als je dit draait, ja, dan wordt het feest hoor, in de tent. Jazeker. En als je dan even de muziek naar beneden draait en dan begint iedereen dat te doen. Nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Hè. Leuke muziek, Neil Diamond. Inmiddels 85 jaar. Hij is ziek. Hij heeft Parkinson. Het gaat niet zo heel erg goed. Maar ja, hij staat dan wel steeds rechtop. En ja, daar mogen we blij om wezen natuurlijk. Maar wat heeft Neil Diamond eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40 hier in Nederland? Nou, hij heeft 17 top 40 hits gehad. 118 weken lang in totaal in lijst gestaan. En hij is 2 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Nou, een mooie staat van dienst toch, hè? Neil Diamond. Ja, wie houdt daar nou niet van, hè? Ja. Wat een icoon is dat eigenlijk. En dit, oh ja, dit is ook mooi hoor. Ja, helaas is hij niet meer onder ons, maar zij was ook een icoon hoor.

0: bekend.
1: Ja.
0: Van de icoon, hè? Margriet Eshuis.
1: Ja.
0: If that's the way you want it. Leuke muziek allemaal zo op die Classic Sunday. Soms wil je plaatjes hier dat je zegt... oh, hey, die was ik even helemaal vergeten. Want dit is ook ooit op single uitgebracht. En ja, je hoort het allemaal hier zo op die Classic Sunday. Bij Radio Lelystad op de 93FM. En natuurlijk DAB Plus, kanaal 12 Dirk. En wereldwijd op radiolelystad.nl. En daar vind je ook het allerlaatste lokale nieuws. En de programmering van alle andere radioprogramma's. Kijk daar maar eens even op. Want we hebben veel meer leuke radioprogramma's dan je denkt allemaal. Hey, maar Margriet Eshuis, op 14 oktober... 1952 werd ze geboren in Zaandam. En helaas op 29 december 2022 overleed ze op 70-jarige leeftijd. Een icoon. En toch nog even hier zo gehoord op de Classic Sunday. Want hier hoor je ze allemaal. De juweeltjes van toen. Nou, en over juwelen gesproken. Nou, de kluis is even open gegaan. Daar is hij hoor. Talk, talk. Life is what you make it. We gaan op naar het lokale weerbericht. Met Diana Woei en het lokale nieuws met Natalie Hulshoff.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen, maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep onder een stralend zonnetje met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek, waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwestenwind is het vanmiddag best aangenaam. Vanavond en vannacht nog steeds droog, soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Er is genoeg ruimte voor de zon. Door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het in de middag een fractie warmer. Dinsdag opnieuw een fraaie herfstdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad door de werkzaamheden bij afrit Zwifter band altijd nog 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud bij Hoevelaak. Als je over de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt, kom je vanaf Leusden-Zuid in de file. En die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

Ja, wie hield daar nou niet van, hè? ABBA uit Zweden. Wat hebben ze een hits gehad. Meer dan 400 miljoen platen verkocht wereldwijd. ABBA, Dum Dum Diddle. Van een album uit 1976, Arrival. En dit soort leuke plaatjes, je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday bij Radio Lelystad. Heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal erbij dat je zegt, nou, dat zou ik wel eens even willen delen met jullie. En die plaat die hoor ik ook niet zo vaak op radio. Nou, laat het dan even weten op Classic Sunday at radioledistad.nl. Want daar zijn we gek op natuurlijk, op die verhalen allemaal. Ja, in 1976, want daar kwam de plaat van ABBA uit. Wat gebeurde er eigenlijk nog meer in dat jaar? Nou, we gaan naar Montreal, want Montreal heeft namelijk de Olympische Spelen, maar ja, we scoren daar niet goed. We winnen daar geen enkele gouden medaille voor Nederland. Nou, dat was wel een triest jaar, hoor, 76. Dan Hans Knoop, de journalist Hans Knoop, die ontmaskert namelijk een oorlogsmisdadiger in Blaricum, en dat is Pieter Menten. En nou, de media, die houdt die bezig ermee, want dat zaakje, dat stinkt toch. De overheid zit er ook nog in betrokken. Nou, het is allemaal niet zo best, hoor. Hans Knoop, een wereldjournalist is het geworden. Dan wordt in Amsterdam iets anders geopend. Ja, misschien ben je er ooit wel eens geweest. En als je, nou ja, vaak wordt er niet over gesproken. Maar Jap Jum, die wordt namelijk geopend. En in Amerika komt de allereerste Apple-computer uit. En in Nederland kijken we op de buis naar Willem Ruis. Die wordt ontdekt. En wat een megatalent is dat eigenlijk wel niet geworden, die Willem Ruis. En we gaan ook dan naar de bioscoop, naar Sylvester Stallone kijken in zijn allereerste film Rocky. Nou ja, als hij op de buis is, dan kijken we hem weer. En als we hem af en toe tegenkomen op een streamingdienst, dan kijken we hem weer, hoor. Ja,

Oh, ik zit hier gewoon met een konijn op mijn arm. Waar komt dat konijn al vandaan, jongens? Dat is jouw konijn, René. Heb je meegenomen? Hier van wat dierendag. Dat is wel een leuk beestje, zeg. Maar ik pak hem even aan voor je. Want dat vind ik zielig. Als die valt, dan vind ik... Nee, dan moet je, hou me even goed vast. Ja, het is dierendag vandaag. René van Els, die heeft een konijn meegenomen naar de studio. Ik zag al wat konijnenvoer hier staan. En een klein beetje hooi zo. En waar komt dat allemaal vandaan? Maar goed, hij heeft hem meegenomen. Ik vond wat dierendag. Het moet dan niet gekker worden hier. Het is echt een beestenbende hier. Leuke muziek zo op die Classic Sunday. Zoals deze uit de jaren 80. De Style Council. Zo, dat was met ook een hit, hè. Shout to the top. Leuk dat je luistert naar de Classic Sunday op Radio Lelystad 93 FM.

Ja, als je zo'n goud en oud programma aan het voorbereiden bent, je bladert zo door de jaren 80 heen, nou, dan kom je toch juweeltjes tegen, zoals deze. De Style Council, Shout to the Top. Ja, mooie muziek van Mick Talbert en Paul Weller. In 1982 kwamen ze bij elkaar en richtten ze de Style Council op. En we kunnen terugkijken op de mooie hits. En die hoor je allemaal hier zo op de Classic Sunday. En nu muziek van een band die 28 hits gehad heeft in de top 40 in Nederland. En 217 weken lang in totaal in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. En 2 keer alarmschijf geweest zijn bij Radio Veronica. Ja, en dat zijn alleen maar de Hollies natuurlijk.

0: Ik heb het over 1966. I Can't Let Go, de Hollies. Ja, 66 zeg. Wat een bewogen jaar was dat. Niet alleen omdat ik geboren werd ondergetekend in Amsterdam. In het WG in Amsterdam, waar heel veel Amsterdammers geboren zijn in de jaren 60. De Hollies, ja, wie is daar niet groot mee geworden? Mooie muziek, je hoort het allemaal hier op de Classic Sunday. Heb je ook een bepaalde plaat dat je zegt, nou ja, die hoor ik ook niet zo vaak op de radio. Die zou ik graag eens willen horen. Heb ik ook een verhaal bij. Dat vinden we helemaal leuk, want dan is het helemaal compleet natuurlijk. Laat het dan even weten op Classic Sunday. Radiolidisat.nl. Hey, maar het is de hoogste tijd om te blikken naar een tv-moment. Nederland was in schok. De wereld stond even stil. 26 februari 2018. Ze overlijdt, de koningin van de tv, op 88-jarige leeftijd. Ik heb het over Mies Bouwman.
1: Goedenavond, dit is de Wereld Door van maandag 26 februari. Een ander begin dan u van ons gewend bent. En daar is een reden voor. Een uurtje geleden ongeveer werd ik gebeld door Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman. En die zei, zou jij, Matthijs, namens de familie willen zeggen in de Wereld Draait Door dat Mies Bouwman vanochtend is overleden. Inderdaad. 88 jaar geworden, in vredig overleden, in gezelschap van haar gezin. Ik zeg, dat ga ik uiteraard doen. Dat ga ik zeker doen. En ik heb hem gecondoleerd. Ik zeg, extremen gaan elkaar raken. Want we hebben een uitzending gepland met terugkomende sporters. Een feestuitzending eigenlijk. Hij zegt, mijn moeder had niets liever gewild. En daar hou ik me dan maar even een beetje aan vast. Maar voorlopig staan we even stil bij het overlijden van Mies Bouwman. We gaan even naar Mies kijken. Dankwoord Mies Bouwman na het winnen van haar derde televisiering in 1987. Ze won die ring voor het programma In de Hoofdrol.
2: Mensen die een prijs krijgen gaan meestal van erge, vreselijke dingen zeggen. Want dat hoort er ook bij. Je moet ook nog een beetje kritiek hebben en even hier en daar een knal geven. Ik kan hem niet vinden. Hartelijk bedankt. Ik vind het echt een feest. Kijk nou toch, aan iedere hand een ring. Dat me dat mag gebeuren op latere leeftijd. En na 3 diefstallen, hartelijk dank.
0: Wat een talent en wat een... Ja, wat een presentatrice. Wat missen we haar, Mies Bouwman. Ze overleed in 2018.

0: Af naar Utrecht. Met Kadans. Wat maakt het zo leuke plaatjes, hè?
1: Ja.
0: De dagen dat ik je vergeet. En in het donker, in de intimiteit, de wind. Ja, allemaal leuke plaatjes. Allemaal leuke hits uit het verleden. Uit Utrecht, de dagen dat ik je vergeet. Kadans, ooit voortgekomen uit een homo-cabaretgroep in 1982. En daar kwam dus deze band uit. Kadans, leuke muziek allemaal. Je hoort het allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En René straks na 5 uur voor dat laatste uurtje Classic Sunday. We hebben nog veel meer leuke radioprogramma's. Zoals morgenavond bijvoorbeeld. Maandagavond live met Ger Koreman en Dave Terlien. En morgenavond om 19:30 is er een interview met Johnny de Mol. Want Johnny de Mol die staat binnenkort hier in het Agora Theater. En daar doet hij een theatershow en vertelt hij over anekdotes uit zijn leven. En dat het leven als kind van hele rijke ouders. Want ja, het is natuurlijk de zoon van John de Mol. De grote de Mol in Nederland. Ja, dat leven is niet altijd roze geur en maneschijn. En dat wil niet altijd zeggen dat je gelukkig bent. Al heb je heel veel geld op de bank. Nou, hij vertelt erover. En hij vertelt er aankomende maandag, dus om 19:30... vertelt hij iets over zijn theatershow. Tour die hij doet in Nederland. En hij is hier dus in het Agora Theater. En morgen bij maandagavond live hoor je dat allemaal. Nou, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur... voor dat ene laatste uurtje van die Classic Sunday. Pas op jezelf, blijf gezond, nog een hele fijne zondag. En luister nog even mee naar een plaat, ja, die eigenlijk helemaal compleet is.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8:00 vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer, tot besluit, zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, wegwerkzaamheden op knooppunt Hoevelaken. 3 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zondagmiddag even na vijven. Stacey Ladislaw, Jump to the Beat. Is dat de opener van het laatste uurtje van deze Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Wat gaan we doen vandaag? Ik heb een vinylofiel, neem je mee terug naar een live album uit 1970. En voor de ATT neem ik je mee terug naar 1997. Met een relatief, ik denk een onbekend nummer. Maar niet getreurd, ik ga je er heel veel over vertellen. Nu gaan we eerst maar eens even terug naar
1: 1965.
0: En dat doen we natuurlijk met Dave Berry. Dit is This Strange Effect.

heb er nog eentje tot aan nieuws. Weer van waterstanden, obligatienieuws van 17:30. Dat is Justin Hayward, Forever Autumn. En daarna zijn wij terug met, ja, Nederlandse top. En dat geeft alleen maar mooie herinneringen. En wie? Dat hoor je zo meteen.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuw termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen. Inspecties roepen op tot een actieplan op de korte termijn voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen, waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid in de jeugdinrichtingen. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanaf 21 oktober dicht voor zwaar verkeer. Vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 15 ton wegen, een gemiddelde vrachtwagen zonder lading weegt tussen de 12 en 18, moeten dan omrijden via de Afsluitdijk of Amsterdam. Volgende maand wordt bekendgemaakt wanneer de brug en de beweegbare delen vervangen of gerenoveerd kunnen worden. Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap heeft een nieuwe toekomstvisie tot 2044. Een nieuwe entree, meer activiteiten per seizoen, maar hierbij wordt helaas ook afscheid genomen van de wilde zwijnen, Przewalski-paarden en de otter. Nadat er voorheen nog onrust hing onder vrijwilligers rondom conceptplannen, geeft directeur Philip Makink aan dat de huidige visie over het algemeen positief is ontvangen. Ze hadden zich er geen betere dag voor kunnen wensen. Het aan land brengen van de Batavia verliep onder een stralend zonnetje met nauwelijks wind, helemaal volgens verwachting. Om 10:30 ochtends begonnen de wielen, waarop het schip in het droogdok in Amsterdam was geplaatst, voorzichtig te rollen. Een uur of drie later stond de enorme VOC-replica op de nieuwe plek waar het de komende 30 jaar mag blijven staan. En de financiële rampspoed en ellende die jarenlang op Lelystad leek af te komen, is toch iets minder groot dan werd verwacht. In 2028 komt de gemeente weliswaar 5,7 miljoen euro tekort op de begroting. In 2029 is dat 10,4 miljoen euro. Maar de jaren daarna zal het verwachte tekort rond de 4,5 miljoen euro zijn. Voor volgend jaar is het huishoudboekje op orde. En natuurlijk zitten we alweer een paar dagen in oktober en dus in het vierde kwartaal van het jaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De dag begint fris, sterk nevelig en mogelijk mistig in de buitengebieden van Lelystad. Het blijft wel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Bij een zwak tot matige noordwestenwind is het vanmiddag best aangenaam. Vanavond en vannacht nog steeds droog, soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen blijft het droog. Er is genoeg ruimte voor de zon. Door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het in de middag een fractie warmer. Dinsdag opnieuw een fraaie herfstdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Woensdag wordt het wennen aan vrij fris en onbestendig najaarsweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat vertraging op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Een kleine 10 minuten bij afrit Zwifterband door de werkzaamheden. 5 minuutjes door de werkzaamheden nog op de A28. Vanuit Utrecht naar Zwolle langzaam rijden bij knooppunt Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Lelystad. Dit is Radio Lelystad. Met

En met de memories van Earth and Fire openen we het laatste half uurtje van deze classics. Ik heb nog pak een beet 25 minuten hele fijne muziek voor je. Waaronder de ATT. Die is van A Type of Girl. Dat is, dat ga ik straks meer over vertellen. Doen we eerst maar eens even deze van Jamiroquai.

0: U2's Desire hier op Radio Lelystad. Momenteel kijken we naar de klok en zeggen we hoogste tijd voor...
1: De album Top Track.
0: Type of Girl was een eenmalig Nederlands studioproject... dat speciaal werd opgezet om de single Cherries in the Snow uit te brengen. Omdat het een anoniem studioproject was... stond er destijds geen vaste, bekende band of zangeres in de schijnwerpers. De drijvende krachten aan de knoppen waren de Nederlandse producers Arjan Keuzekamp en een producer met de achternaam Helder. Meer info is daar niet over te vinden. Zij schreef en produceerde ook de B-kant van het singeltje, genaamd Rollercoaster. De identiteit van de Nederlandse sessiezangeres, die de zwoele vocalen van Cherries in the Snow inzong, is destijds nooit officieel onthuld of gepromoot door het platenlabel Dino Music. Dit gebeurde in de jaren 90 wel vaker bij dance- en popprojecten. Denk aan acts zoals Atlantic Ocean of de vroege Eurodance-nummers. Waarbij ingehuurde vocalisten anoniem bleven en het project als merk werd gepresenteerd. Toch zijn er geruchten die denken dat de stem van dit nummer Angela Groothuis.

hoorde het al, 1966, The Temptations, Ain't Too Proud to Beg. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Dan zit het er weer op. De hele Classic Sunday moet gewoon weer een week wachten tot volgende week zondag. Met natuurlijk van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. En om 5 uur ben ik er weer. Steely Dan, Hey 19, daarmee sluiten we af. Ik wens je nog een hele fijne zondagavond.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
5: Radio Lelystad.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Je muziektherapie begint nu.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, we begonnen deze sessie in het magische jaar 2000. Cosheen en Hide You.
1: Muziektherapie.
0: In deze sessie onder meer muziek van een wereldberoemde Belg. De internationale hit van een Nederlands DJ-duo. De Fab Four met een deun zoals die in de bioscoop klonk destijds. Een song voor Halloween, want ook dat nadert weer. Er is popnieuws en ook nog oude polderpop.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het fameuze Electric Light Orchestra, onder leiding uiteraard van Javelin. Een van de vele mooie deunen die die groep heeft afgeleverd in de loop der jaren. Discovery, zo heette het album, uit 1979 hoorde je Confusion. Zo meteen praat ik je weer even bij over popnieuws van dit ogenblik. Heet van de naald, zoals het dan heet. Eerst gaan we luisteren naar een Italiaanse Belg. Hij woonde al in Duitsland na een enorm succes met Marina. Enfin, dan weet je het wel natuurlijk. In Nederland op 1, België, in Vlaanderen op 4 en in België Wallonië op 31.

Alle tickets voor de Oasis Live 27 Tour zijn verkocht. In 3 dagen tijd gingen alle kaartjes voor de 42 optredens in Europa en de VS over de digitale toonbank. Nog meer Oasis. De documentaire Don't Look Back in Anger is vanaf 9 oktober te bekijken op Disney Plus en Hulu. Er komt weer een re-release van een classic album in de hoogste kwaliteit aan. Stampede van de Doobie Brothers uit 1975 krijgt een audiofiel versie op vinyl. Daarnaast verschijnt er een hybride super audio cd van. In een interview in Los Angeles antwoordde Paul McCartney op de vraag hoe hij er destijds op kwam om na de Beatles toch een nieuwe band op te richten. Hij zat tv te kijken met Linda. We were watching Johnny Cash and he'd put together a band with Carl Perkins and some country guys that we really liked. And I just thought, wow, Johnny just put together a band. What a great idea. I turned to Linda and I said, shall we start a band? Do you want to be in it? And she just sort of said, yeah. And I knew she had no musical education, but then I thought, well, neither did we in the Beatles. We didn't know anything, but we learned a couple of chords and we learned together. Een verloren gewaand conceptalbum verschijnt eind oktober alsnog. Het gaat om een project van Alice Cooper en Dick Wagner, wat was bedoeld voor een album en tv. Hoofdrol werd gespeeld door Marianne Cotton, een zanger die, zeg maar, voor een jongere Alice Cooper kan doorgaan. Om te beginnen is de single Thief of Hearts uitgebracht. En die hoor je zo meteen.

0: 30 oktober is hij verkrijgbaar, het album Chester Rose. Inderdaad, Halloween met Marianne Cotton en Thief of Hearts.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

Good Man en Give It Up uit 1993. De hitkracht van dat nummer nam blijkbaar wel af als je de oceaan overging daarmee. Want in de Verenigde Staten kwam die niet hoger dan 71. En ook in Australië ging het niet zo verschrikkelijk goed. 65. Nou, vergelijk dat met België. 18. Duitsland 17. Finland 2. En in Nederland kwam die op 6. Give It Up. In maart wordt hij 80. Afgelopen maandag opende hij officieel zeg maar de Apple Music Hall in Londen met een optreden. Elton John. Taking you back in time to the 70s.

0: De zon in je radio. Muziektherapie met René van den Abelen.
1: Vorig weekende stonden ze in Doornroosje in Nijmegen. Daryl Ann.

0: Daryl Ann met The Doctor and I van het album Seaborn West uit 1995. Een jaartje later verscheen Daryl Ann Weeps. En dat was dus 30 jaar geleden. Vandaar dat ze een heel korte tour hebben gedaan. En onder meer bezochten ze dus Doornroosje in Nijmegen. Ik mag wel zeggen, het stond als een huis. Complimenten, heren.
1: Another golden weekend.
2: Muziektherapie met René van Lennebeulen.
0: Een cover van Ivy League uit 66, Sagittarius uit 67 en My World Fell Down.

zeg maar, wat liefelijker dan het origineel. Te vinden op Present Tense, Sagittarius en My World Fell Down. Carnaval de Luz, de titel van het zoveelste album van U2. De hoesfoto, heb je hem al gezien? Ze lopen, vier man sterk dus, keurig achter elkaar van links naar rechts. Hé, wat doet dat me nou aan denken? Nieuw!

0: is een goed jaar voor de fans van U2. Nieuwe muziek van ze, Street of Dreams, op Carnaval de Luz dus. Wij gaan terug naar eigen land.
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag

0: Olle Eduard en Uli Groen hadden in After Tea gezeten. Frank van der Kloot had Bobby's Children achter de rug. En Shell Schellekens was klaar met Big Wheel. Ze gingen met z'n vieren door en ze noemden zich Drama. Helaas niet zo succesvol. Dit was een nummer dat werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. Maar het lukte allemaal niet zo best. Mary's Mama, muziek uit 1972.
1: 19 jaar minister van Buitenlandse Zaken, 13 jaar secretaris-generaal van de NAVO en dan ook nog jarenlang de meest populaire politicus van Nederland. Luns, Jozef Luns.
2: Ik dacht deze zomer dat ik het hoogtepunt van mijn carrière had bereikt. Ik kreeg toen namelijk een brief van een meisjesklas, de hoogste klas van een lyceum, waarbij mij verzocht werd mijn foto te willen schenken aan die klas, want ze vonden me bij algemene stemmen nog aantrekkelijker dan de Beatles.
3: Kwart voor de Fab Four.
0: En we gaan naar 1965. Help was de titel van een single, van een album en van een bioscoopfilm. En in die bioscoopfilm zat dus muziek. Luister naar de movie mix van The Night Before.

Nou, zeg nou zelf, het is toch net of je in de bioscoop zit. Hè? Dat heb je aan muziektherapie te danken. The Night Before, the Movie Mix uit 1965. De Beatles, kwart voor, de Fab Four. Natalie Imbruglia, jawel, ze is nog altijd actief. Upside Down.

0: Algorithm, zo heet het nieuwe album van Nathalie Imbruglia dat vorige maand verscheen. Ze maakt nog altijd muziek, hè? Dat klinkt helemaal niet vervelend. Upside Down was dit.
1: Muziektherapie, das Radio, die je vriend is.

0: Soulful Dynamics, inmiddels natuurlijk compleet vergeten, maar in 1970 scoorden ze behoorlijk. Ze kwamen opeen in Duitsland, in Oostenrijk, in Zwitserland, 500.000 exemplaren. Helemaal niet slecht natuurlijk. Mademoiselle Ninette. De 611e sessie van muziektherapie. Mijn naam is René van der Nabelen. Wat doen we? Spreken we af van volgende week? Zelfde tijd, zelfde zender. Graag tot dan.
1: 1997.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland... heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media... dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid... en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij, met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van de Nederlandse elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Covent Garden. I remember only too well.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje.